Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: Dit is Global Sounds met Onno van de Croft.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

Dit is Global Sounds met Onno van der Croft. Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

is Global Sounds met Onno van der Croft. Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen de reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Een hele goedemorgen en slamat pagi luisteraars. Op deze zondagmorgen 26 juli natuurlijk van harte welkom in uw programma Radio Mariahatti Apeldoorn. En u weet het, iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahatti u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahatti, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb voor u mijn agendapuntjes, nieuws over binnen- en buitenland, actualiteiten, mooie verhalen, geschiedenis over Indië, Indonesië, maar ook gedichten en spreuken en heerlijke recepten. De muziek, en dat weet u zo langzamerhand al, de muziek neemt u mee in de tijd van golden oldies, evergreen, country, indie-rock, Indonesisch, maar ook Melux. Ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikkerdikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Hi Lenny, hij is weer blij dat ik er ben. Natuurlijk was het ook leuk met Onno, hè, Jan? Ja, hartstikke leuk, zei Jan. Oké. Lieve mensen, er is een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege de verwoestende bosbranden in Spanje en vooral bij Madrid en Avila. Maar ook in Frankrijk is het heel erg. Duizenden mensen zijn dakloos en hebben alles, maar dan ook alles verloren. Laten wij met ons allen aan alle mensen denken die zo hulpeloos zijn en door deze verwoestende branden. En ik zou zeggen, het gaat maar door. Net op het nieuws hoorde ik het weer, hè? En het gaat maar door. Laten wij aan hen denken. Lieve mensen, en speciaal voor al deze radeloze mensen in Spanje, Frankrijk, maar waar overal ter wereld. Rebel de amor.

Frankrijk. Verschrikkelijk. Een klein spreukje. Waardevol bezit. Het meest waardevol bezit van een mens is niet een hoofd vol kennis, maar een hart vol liefde. Een oor dat klaar staat om te luisteren en een hand die bereid is om anderen te helpen. En dat is een waardevol bezit. Maar ook wij, luisteraars, mijn familie en ik, hadden een klein bosbrand meegemaakt in de buurt waar wij zaten. En gelukkig was het al net op tijd geblust. Al bij al was het best heel spannend en eng, moet ik zeggen, om het mee te maken. Wij zijn er goed vanaf gekomen. Ja. Aloha e. Aloha e betekent welkom. Maar ook tot ziens. Ik wil collega Onno natuurlijk hartstikke bedanken, Onno, voor het 2 weken presenteren van Radio Mariahati. Top gedaan, lieverd. En luisteraars, nogmaals welkom in uw programma Radio Mariahati. Aloha.

Welkom in uw programma Radio Mariatti. En ik ben er weer. En ik moet zeggen, ik heb er echt zin in. Maar even nog een klein gedichtje. Steun in het leven. Een hartje voor de mensen die thuis zijn. Stil en soms bang. Een hartje voor mensen die alle dag werken. Urenlang. Een hartje voor die mensen die vechten voor hun leven. Een hartje voor de mensen die het maximale geven. Want we hebben toch allemaal recht op wat steun in het leven. En dat is ook werkelijk waar, steun in het leven. Probeer elkaar ook elke dag te steunen. En vraag aan een ieder of noem maar op, hè, familie, kennis, vrienden, van kan ik je steunen? En dat doet al veel. En dat is een klein hartje, vind ik. En van een klein hartje wordt het een groot hartje. En zo, nou ja, zit ik hier in de studio, ook samen met Jan, die mij al jaren steunt, hè Jan? Ik heb heel wat jaar.

Yes, natuurlijk bij Radio Mariatti als mijn techneut. En daar ben ik hartstikke blij mee. En u ook, luisteraars. Ja, toch? Want zonder Jan, ja, dan zijn we gewoon machteloos. Dan kunnen we dat niet. Nee, dan hoor je niks. Oké, Jan, dankjewel. Ja, en dan heb ik meteen een appje gekregen. Even kijken, waar heb ik hem? Oh ja. Lieve Lenny, wij verblijven op de camping in Beekbergen. Ja, dat is niet zo ver. He, Beekbergen, Apeldoorn, toch Jan? Mooie streek trouwens. Vorig jaar heb ik hier mijn vriendin ontmoet. En samen kamperen wij hier dit jaar in het mooie Beekbergen. Wat enig. Nou, wat zo'n vakantie al niet kan doen, zeg ik altijd. He, je wordt verliefd en nou, dan gaat het gewoon verder, of niet. He. Maar goed, Bert, Jonathan en Elisa, geniet samen van jullie vakantie hier in Beekbergen. En speciaal voor jullie heb ik een heel speciaal lied. En dat past gewoon bij jullie. Ja, geniet ervan. Ben zo verliefd.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Mariati.
1: En dat iedere zondagmorgen van 9 tot 11. Ben zo verliefd. En ik zou zeggen, Bert en Elisa, blijf gewoon lekker bij elkaar nu. Hè? Vorig jaar verliefd geworden hier op de camping in Beekbergen. En ik hoop dat jullie nog jaren verliefd blijven. En daarom ook dit nummer gezongen door onze eigen zanger uit Brabant, Danny Everett. Ben zo verliefd. Ik neem u mee om even iets te vertellen over de eilanden Aru. De Aru-eilanden. Ook leuk om te weten, want de Aru-eilanden of de Aru-eilanden zijn de oostelijkste eilandengroep van de Indonesische eilandengroep de Molukken en behoort bestuurlijk tot de provincie Molukken. De totale oppervlakte is 8563 vierkante kilometer en het hoogste punt is 241 meter. De groep bestaat uit ongeveer 95 lage eilanden. Het grootste eiland is Tanah Besar, of ook wel Wokam genoemd, Tanah Besar. Andere eilanden zijn Wamar, iets uit de kust van Tanah Besar, en Okola, Kobror, Maikor en Trangan. De hoofdeilanden reizen op tot de lage heuvels en worden gescheiden van elkaar door meanderende kanalen. Want op Wamar ligt de belangrijkste havenplaats en dat heet Dobo. Ja, je hebt ook regentijden daar, want de jaarlijkse regenval op de noordelijke eilanden bedraagt 2000 tot 3000 millimeter per jaar. Op de zuidelijke eilanden valt jaarlijks ongeveer 1400 millimeter neerslag, met een uitgesproken droogseizoen waarin gedurende 4 maanden minder dan 100 millimeter neerslag per maand valt. Van november tot maart is er sprake van de noordwestmoesson, waarbij grote regenbuien oostwaarts trekken met daarbij zware regenval en tropische stormen. De Aru-eilanden liggen ten noorden van de tropische orkaanzone, hoewel er soms wel doortrekkende cyclonen zijn. En van mei tot augustus is de droge periode. Op dit ogenblik is het ontzettend warm daar, waarbij de temperatuur ook wat lager is, met sterkere fluctuaties over de dag. Nou yes, ze hebben prachtige flora's en daar ga ik straks meer over vertellen. Want ik ga nog even naar het volgende. Ja, de vierdaagse wandeltocht van Nijmegen liggen weer achter ons. Hè? Het was leuk om te zien, al de beelden op de televisie. Fantastisch hoe de mensen daar met elkaar samen zijn, één zijn. En ook onze vriendin, lieve luisteraars. Onze vriendin Rut van der Laar, goedemorgen Rut, heeft het helemaal uitgelopen. En voor ons, lieve Rut, ben jij een topper. Nou, Rut, namens jouw vriendinnen natuurlijk selamat datang, familie, noem maar op, van iedereen, ook de luisteraars, gefeliciteerd. En kijk, Rut, ik heb natuurlijk geen muziek over de vierdaagse Nijmegen, maar wel. Ja, ja, helemaal goed, Jan. Ik zou zeggen, ik beschouw dit maar, de nummer Route 66 als jouw wandeltocht, speciaal voor jou.

66, nou, dat beschouwen we gewoon maar als de vierdaagse wandeltocht van onze Rut. Gefeliciteerd, Rut. Ik ben ontzettend trots op je. Echt waar, ik doe het je niet na. Goed, misschien volgend jaar, Rut. Moeten we wel even oefenen, ja? Voor volgend jaar. Oké. Flora en fauna, hè, op de Aru-eilanden. Laaglandregenwouden zijn het voornaamste oorspronkelijke ecosysteem op Aru-eilanden. Deze bossen omvatten net als regenwouden elders in de wereld verschillende etages. De kroonlaag bestaat uit bomen met een hoogte van 40 tot 60 meter. En tot deze categorie behoort onder andere de vijgenbomen en de Indische duivelsboom. En dat heet in Alstonia scholaris. Onder deze toplaag groeien verschillende soorten palmen en bomen als de koningspalmvaren. En de zijdeboom. De onderste vegetatielaag wordt gedomineerd door struiken, epifieten en varens. Rondom rivieroevers groeien bomen zoals de sagopalm, dat groeit heel veel op de Molukken, de theeboom, en ook Malalikua, dat is de Kayoputi, de moerasmahonie, de Indische mahonieboom en verschillende pandanussoorten. Je hebt natuurlijk ook de mangrovebossen, zijn te vinden in brakwatergebieden waar getijden werkzaam zijn. Door de getijden worden deze gebieden regelmatig overspoeld en is de grond zout. De mangrovebossen van de regio van Nieuw-Guinea hebben de grootste diversiteit van mangrovensoorten in de wereld. Onder meer de witte mangrove, de grijze mangrove, de rode mangrove en de zwarte mangrove komen in het gebied voor. Andere boomsoorten in de mangrovebossen van de Aru-eilanden zijn de mangrovepalm, de kangaroeboom en de Papua mahonie, die tot 20 meter hoog kan worden. De vegetatie van de stranden en kustgebieden van de Aru-eilanden bestaat uit enkele soorten bomen en struiken. Voorbeelden zijn de visgifboom, nooit van gehoord, hè? De visgifboom, de warroeboom, de tropische amandelboom, de kokospalm, dat kennen we allemaal, de kokospalm en de soldaatstruik. Nou, dan heb je ook de droogbossen zijn minder dicht begroeid dan de regenwouden en de bomen worden gemiddeld niet hoger dan 15 tot 20 meter. Nou, ga straks nog even verder met het mooie verhaal. Eigenlijk een klein geschiedenisje over de Aru-eilanden op de Molukken. Nou, en dan ga ik even naar het volgende. En het volgende is namelijk mijn lieve schat Siska Nelson was in mijn vakantie jarig geweest. Helaas, Siska, kon ik niet aanwezig zijn, maar in gedachten was ik bij je, Sis. Jouw verjaardag was super geregeld, hoorde ik, door Indo Garden, Sonja en Ernst Jan. En samen met familie en vrienden had je genoten van je 80ste verjaardag. Nou, lieve schat, namens mij, Robert, Kitty, Babes en Steven, alsnog van harte gefeliciteerd. En dit lied, lieve Siska, is speciaal voor jou. Saling Percaya, geniet ervan.

0: Ja, Saling Percaya. Gezongen door de Indonesische zangeres Indah Andarini. Speciaal voor jou, lieve Siska. En je weet het, hè, we houden van je. En blijf nog heel lang gezond in ons midden. Een klein spreukje. Een mooi gezicht wordt oud. Een mooi lichaam, dat zal veranderen. Maar een mooi hart zal altijd een mooi hart blijven. Zo mooi. En we kennen natuurlijk allemaal wel die kleine, schattige, lieve heersbeestjes. Dat zie je nu, hè, overal eigenlijk, in struiken, bloemen. Zulke schattige, lieve heersbeestjes. En lieve heersbeestjes voor liefde en geluk. Want het lieve heersbeestje is naast het symbool tegen zinloos geweld een symbool voor liefde en geluk. Maar weet u ook waarom? Nou, het aantal stippen op zijn rug betekent in veel Scandinavische landen het aantal dagen, weken dat u nog moet wachten om de ware liefde te vinden. Ja, dat zeggen ze daar in Scandinavië, hè? Oké. In andere landen mag u een wens doen wanneer u een lieve heersbeestje ziet. Het aantal stippen zegt dan wanneer de wens uitkomt. Wat leuk! En de hoeveelheid stippen kan overigens variëren, maar het meest bekende lieve heersbeestje heeft 7 stippen. Dus goed kijken als u zo'n beestje op je hand krijgt, hè, of op je arm. Even tellen hoeveel stippen er zijn. Meestal 7, wordt hier gezegd. Dus nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk om ook dat even te weten. En dan heb ik een klein gedichtje. Het leven is een pad van mogelijkheden en tegenslagen. Nogmaals, het leven is een pad van mogelijkheden en tegenslagen. Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Loop niet weg van verdriet of pijn. Door puur te blijven zul je ooit die mooie vlinder zijn. Dat zie je nu overal deze zomerdagen. Overal prachtige mooie vlinders. En vlinders brengen ook, in mijn, dat is voor mij dan, geluk. Oké, het nummer I Don't Care If You Love Me Anymore is aangevraagd door Joan Martens uit Almelo voor haar Donald. Nou, Lenny, het verhaal weet je wel, maar zou je het willen draaien? Maar natuurlijk, natuurlijk, lieve Joan, en hier komen ze, speciaal voor jou. I Don't Care If You Love Me Anymore. Het doet me helemaal niks meer. Oké, de Mavericks.
1: Well, I'm

eten, gaat u naar www.bronbeekfestival.nl. En dan heb ik 21 tot en met 23 augustus... kunt u ook genieten van het Jalan Jalan Festival in Den Haag. Dat is weer iets nieuws, de Jalan Jalan Festival. Met Jalan Pedis op het Lange Voorhout als centrale locatie. Dus daar begint het, hè, als centrale locatie. Vrijdag 21 augustus, zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus. Jalan Jalan Festival is een driedaags Indisch stadsfestival in Den Haag. Dat smaken, verhalen, perspectieven en generaties samenbrengt. Het biedt ruimte aan bezoekers met wortels in Indië, Indonesië. En natuurlijk heel veel muziek, dans, exposities, lezingen, noem maar op. En dit op 21 augustus tot en met 23 augustus in Den Haag. Nou, heerlijk genieten van de Jalan Jalan Festival. Goed, het nummer Please Release Me kennen we allemaal. Hè? Dat was een gouden ouwe van Engelbert Humperdinck. Maar onze zanger uit Vaassen, die helaas niet meer in ons midden is, en dan heb ik het over onze Dave Demy, had het toen ook op cd gezet en ik heb het gevonden. Marihatti is hem nooit vergeten. Ik kan me nog herinneren, Jan, toen wij nog in de Deventerstraat zaten. Jij was toen nog geen techneut van mij, maar Ton Hobo. Ja, Deventerstraat. En als ik uitzending heb, dan komt hij altijd, hè, Dave Demy, plotseling bij me om even bij te praten en over zijn muziek en waar hij moet optreden. Altijd zo gezellig. En dan komt Andres er ook altijd bij, hè, als hij in de buurt is. Altijd leuk. En dit zal ik nooit vergeten. En daarom ook speciaal voor alle luisteraars in Vaassen. En natuurlijk voor mijn luisteraars, Please Release Me, gezongen door Dave Demy.

Blijft Demi, ja, voor altijd in onze harten. Dames, een tip voor jullie, misschien ook voor de heren. Hè? Citroen tegen pigmentvlekken. Ja. Pigmentvlekken ontstaan doordat pigment zich ophoopt op één plekje op de huid. Meestal in het gezicht en op de handen. Met het klimmen der jaren neemt het aantal donkere vlekjes helaas toe. Maar ze zijn gelukkig ongevaarlijk. En u kunt er ook iets tegen doen. Blijf uit de zon, eet gezond en drink veel water. Citroen schijnt ook te helpen. Neem zeg maar het sap van een halve citroen. Dus neem het sap van een halve citroen. Een theelepel zout en een theelepel olijfolie. Smeer het mengsel op de pigmentvlekken en het een kwartiertje laten intrekken. Herhaal dit een paar keer per week en u zult merken dat de vlekjes steeds minder zichtbaar worden. Ik kijk even naar Jan of hij pigmentvlekken heeft. Nee, Jan, dus jij hebt het niet nodig. Maar goed, dames, het is een leuke tip, hè? Citroen tegen pigmentvlekken. Dit volgende verzoekje gaat helemaal richting Bali. Ja, en wel speciaal voor Ellie Klok. Lieve schat, 27 juli, is dat morgen? Ja. Word je jarig, hè, Ellie? En ook jouw kleindochter Emily Klok, 28 juli jarig. En namens Jan, lieve Ellie, en jouw opa, lieve Emily, van harte gefeliciteerd, maar natuurlijk ook namens Radio Marihatti. En zo leuk dat jullie ook daar in Bali iedere zondagmorgen genieten van Radio Marihatti. Inmiddels zijn we al zo'n beetje familie geworden, zeg ik altijd. We hebben vaak contact met elkaar. Ik ben bij jullie geweest in Bali en jullie wonen daar fantastisch. Prachtig. Lieve schatten, speciaal voor jullie, speciaal aangevraagd door Jan, het nummer Ayo Mama, Andy Tillman. Ayo.

gevraagd door Jan Klok uit Bali voor zijn vrouw Ellie en kleindochter Emily. Alvast vanuit Nederland natuurlijk van harte gefeliciteerd. Even een klein gedichtje. Niet alles in het leven gaat zoals jij dat zou willen. Soms gaat alles voor de wind en soms heeft het leven zijn grillen. De ene dag is met een lach en de andere met een traan. Zo zul je met ups en downs door het leven gaan. Geen leven kent altijd zonneschijn. Het stormt overal wel een keer. Houd je vast aan al het mooie en leg je bij het mindere niet neer. Want elk leven kent ups en downs. Maar met een lach en elke traan vind je de kracht en moed om er steeds weer voor te gaan. En dat is helemaal waar. Hè? We hebben wel eens verdriet. Maar tegenslagen krijgen we ook allemaal in het leven. Maar probeer positief te blijven. Dan geniet je ook van elke dag van het leven. Goed, ik wil hierbij onze lieve vrienden Roy en Patricia Hemmler, goedemorgen schatjes, welkom heten. Want nadat zij hadden genoten van hun vakantie in Bali, zijn ze weer thuis. Welkom thuis, hè. En Roy, jij zingt voor ons. Jij zingt voor ons het mooie nummer. En dat wil ik nu laten horen. Het mooie nummer, ach Roy, Indonesië, mijn geboorteland. Ja, Roy Hemmler. En natuurlijk welkom thuis.

Indonesië, ik hou van jou. En ik hou ook van Indonesië. En Roy en Patricia ook. Goed, ik ga feliciteren Danny Kwee. Goedemorgen, lieve Danny. Wonende in Groningen. Gefeliciteerd, lieve Danny, met je verjaardag. Namens jouw zusje Shirley. Maar ook namens Radio Marihatti. En Shirley, je appte ook het volgende. Welkom, Lenny, in Apeldoorn. Je bent een mooi mens in hart en ziel. Ah, wat lief. Ook voor babes en familie. Lieve groet van Shirley. Jij zit nou in Groningen en ik zou zeggen, geniet van elkaar. Hè? En mijn dag kan niet meer stuk. Dan ik weer speciaal voor jou Skylight met City Light.

Nikwee, wonende in Groningen. Lieve familie daar, van harte gefeliciteerd. Lieve groetjes van Radio Mariahatti. Ik kijk naar het... het is bijna tijd. Het is bijna tijd voor het nieuws van 10 uur. Want u weet het, hè, na het nieuws van 10, dan ben ik er weer. Maar dan heb ik ook een heel mooi mystieke verhaal van Jaap Vergouw. Ja, tweede en natuurlijk ook een heel mooi stuk toegestuurd van Richard Tielman. Javaanse tradities en ceremonies. Dat in het tweede uur van Radio Mariahatti. Ik ga lekker koffie halen voor Jan en voor mij. En ik zou zeggen, na het nieuws ben ik weer terug. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen rond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in, die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, ik ben er weer met het tweede uurtje van Radio Mariahati. En net hoorde u natuurlijk het prachtige mooie lied Surabaya van onze Anneke Greunlo. Ik begin meteen met een heel mooi gedichtje. Goede mensen zijn degenen die altijd verliezen. Ze geven hun hart en vragen er niets voor terug. Ze zijn bang om pijn te doen, maar raken altijd gekwetst. Ze houden van eenvoudige gebaren en vinden enorm veel in de kleine dingen die het leven hun geeft. Ze geloven nog altijd in waarden, respect, heb tegenwoordig ook niet respect, hè, beleefdheid en oprechtheid. Goede mensen herken je onmiddellijk, omdat ze ogen vol pijn en een hart vol hoop hebben. Helemaal waar. Wat een mooi gedicht is dit. Goed, ik ga meteen naar het volgende verzoekje. Ik ga feliciteren. Ja, ik moet even kijken. Jacomina Kobus, goedemorgen uit Eindhoven. Namens ouders, familie, vrienden, van harte gefeliciteerd, Jacomina, met je 60ste verjaardag. Ook namens Radio Mariahati. Want ik maak het elk jaar mee. Kom jouw naam even voorbij. Want nu ben je 60 jaar geworden. Natuurlijk hoort dit plaatje bij jou. En dat weten we allemaal. Het mooie nummer. En je bent hiernaar genoemd, denk ik. Het mooie Molukse nummer. Jacomina.

Jacomina, Jacomina, wat een mooi nummer. En ook een mooie naam voor een meisje, hè, Jacomina. Kobus uit Eindhoven, namens Radio Maria Hattie van harte gefeliciteerd. Ik ga even wat delen met u over Javaanse tradities en ceremonies. Want Indonesië is een enorm groot land en Indonesië kent een enorme diversiteit aan tradities en sterk beïnvloed door het lokale geloof en de cultuur per eiland. Dus per eiland. Java, een van de eilanden van Indonesië, kent veel tradities en ceremonies. In dit stukje gaat het over een traditie op Java genaamd Tedak Siten. Tedak Siten is een voorouderlijke lokale Javaanse wijsheid, cultuur en erfgoed voor baby's van ongeveer 7 tot 8 maanden. Het staat ook wel bekend als het ritueel daal naar de grond af. De naam zelf komt van het Javaanse woord Tedak, dat afdalen betekent en siten betekent grond. Misschien zeg ik het verkeerd, maar ja, oké. Het ritueel wordt meestal uitgevoerd als een reeks van gebeurtenissen met als doel dat de baby goed zal groeien tot het kind is. Het ritueel begint 's ochtends met het serveren van traditioneel eten in de vorm van de jadah of tetel, in 7 verschillende kleuren. Deze jadah of tetel zijn gemaakt van kleefrijst die samen met geraspte jonge kokos fijn wordt gemalen voordat het de kleur rood, wit, zwart, geel, blauw, oranje en paars krijgt. De jadah of tetel symboliseert het leven van de kinderen. De kleuren symboliseren de verschillende fasen in het leven. De kleuren hebben een volgorde en het begint met zwart en het eindigt met wit. Het symboliseert de hoop van de ouders dat elke moeilijkheid die de baby ongetwijfeld zal hebben in de toekomst, er altijd een manier zal zijn om dat te overwinnen. Vervolgens is er een trapklimritueel waar de trappen van suikerriet zijn gemaakt en versierd zijn met kleurrijke papieren. Dit ritueel symboliseert de verwachtingen van de ouders dat de baby een kwaliteit als een Arjuna heeft. Een figuur uit het epische Mahabharata dat betekend is om zijn verantwoordelijke en sterke karakters. Daarna zal de baby worden geplaatst in een kippenhok, versierd met kleurrijke papieren. De baby zal dan verschillende spullen krijgen zoals schrijfbehoeften, boeken, spiegels en nog veel meer. De baby moet dan 1 van die spullen kiezen. En het gekozen spul zal dan worden beschouwd als een symbool van de toekomstige hobby en het beroep van de baby, wat enig.

Ja. Het ritueel wordt beëindigd met het baden van de baby in de bloemenwater. En dit symboliseert de hoop dat de baby altijd gezond zal zijn. Een goed en voorspoedig leven zal krijgen en aardig zal zijn tegen andere mensen. Wat een mooi traditie is dit, hè? En ceremonies. Ja, heel mooi. Straks ga ik even verder met het volgende. Wat wetenswaardigheden over het getal 7. Het getal 7 wordt in veel culturen en religies gezien als heilig en volmaakt. Binnen de Joodse christelijke traditie staat het getal symboliseerd voor volmaaktheid. God schiep de wereld in 7 dagen en rustte op de 7e dag. De bedevaart in Mekka telt 7 rondgangen. En hindoeïsme kent 7 zonnestralen. En volgens de spirituele leer en engelengetallen staat 7 voor innerlijke wijsheid, introspectie en spirituele groei. De regenboog heeft 7 kleuren. Wat mooi, wat mooi. En dit heb ik gekregen van natuurlijk Richard Tierman. Daar ben ik heel blij mee. En straks ga ik nog even iets vertellen. Het tweede gedeelte van Javaanse tradities en ceremonies. Heel mooi. Leuk om dit allemaal te weten, Ries. Dank je wel. Goed, het nieuwe nummer Adu Suda Laat Maar van Peter Hübner is aangevraagd door Sita, Peter en Rilana Goossens voor pa en ma, want zij zijn 50 jaar getrouwd. Aanstaande 28 augustus, ja. Pa en ma Goossens, van harte gefeliciteerd alvast, hè, ook namens Radio Mariati, ook namens jullie kinderen en natuurlijk kleinkinderen. Ja, het blijft, ik heb het een paar keer gehoord, Peter. Wat een mooi nummer is dit. He, Suda, laat maar. Peter Hübner, speciaal voor pa en ma Goossens, 50 jaar getrouwd.

Ja, heel mooi nummer. Geschreven door en gezongen door Peter Hübner. En dit is aangevraagd door de kinderen van Pa en Ma Goossens. Want jullie zijn 28 augustus 50 jaar getrouwd. Fantastisch, gefeliciteerd. Speciaal voor lieve Sonja Stevens. Goedemorgen, lieve schat. Wil ik zeggen, Son, heel veel sterkte en natuurlijk beterschap. Hopelijk komt alles weer goed, hè? Blijf positief, Sonja. En dat je weer kunt genieten van alles om je heen. En natuurlijk ook genieten van je lieve man Rob. Want Rob, jij bent onze beste, geweldige Apeldoornse bassist. Rob, dat mag ook gezegd worden, hè? Oké, je speelt in verschillende bandjes, wordt overal gevraagd, hè? Lieve schat, jullie beiden wens ik een hele mooie en een gezegende zondag. Speciaal voor jou, Sonja, jouw lievelingslied. Ja, je hoort het al, hè? Blue by You.

Blue Bayou, Linda Ronstedt. Speciaal voor Sonja en Rob Stevens hier uit Apeldoorn. Heel veel liefs van mij. Mystieke verhaal. Ja, dat heb ik toegestuurd gekregen van Jaap Vergouw. Ik ben altijd blij als mensen mij verhalen sturen voor Radio Marihatti. En dat betekent dat er goed geluisterd wordt. Hé, Jaap? Maar goed. Oké, een lange vakantie in Indonesië, Java, Bali, Nusa Tenggara en de Maluku met 14 vrienden. En dat hebben ze toen gedaan in 1994. Een waar gebeurd echt mystiek verhaal op Bali in juli 94. Het gezamenlijke plan is geopperd om de panoramische binnenlanden van het eiland Bali te gaan opzoeken. Via een heel goede vriend die heel goed thuis is in heel Indonesië, en dat is Rudy Jonathans geheten, woonachtig in Oost-Java, kregen Ineke en ik een heel mooie route op. Hij vroeg ons of hij mocht meegaan. Natuurlijk, heel graag was het antwoord. Al snel was het vervoer in twee grote mooie nieuwe Toyota Kijangs geregeld. Door Rudy natuurlijk. En toch wel heel fijn zulke vrienden all over the world te hebben. Nou, dat geloof ik best, ja. De volgende dag, vroeg 12 juli 94, vertrokken wij met ons allen, 16 personen, goed geluind op stap. Wat kom je dan hele mooie landschappen tegen waar de toerist niet komt. Heerlijk, stil en rustig. We stopten tegen het middaguur op een tamelijk hoge berg tegen de Terras Sawas aan. Bovenop deze chot stond een klein hutje op palen boven alle sawas. Met daarin een Balinees die ons heel vriendelijk begroette. Hij zat heerlijk in zijn hutje en bediende een bord met daarin bevestigd allerlei genummerde touwtjes waaraan hij om de beurt aan trok. En deze touwtjes waren direct buiten zijn hutje verbonden aan heel lange lijnen die over de sawas heen liepen. Aan deze lijnen zaten allerlei lapjes stof, textiel, die dan direct gingen wapperen. En daardoor vlogen de vogeltjes weg die zich aan de paddy te goed deden. Ja. En wat handig is dit. En Haroon, zo heette deze touwtjestrekker, verdiende daarmee deels zijn dagelijks brood. Wat leuk dit mee te maken. En je bent dan nooit te oud om wat te leren. Toen we weer naar buiten en Haroon achterlatend in zijn hutje. Buiten gekomen zagen wij een heel grote, echt zwarte haan die daar rondliep. Een van onze vrienden medereiziger wilde van deze haan een mooie foto maken. Haroon, de vogelwacht, kwam direct naar buiten en wilde eigenlijk dat er geen foto van deze haan gemaakt zou worden. Maar na wat gepraat vond hij het wel goed. Maar hij zei wel, deze haan komt nooit op jullie foto. Wat een uitdaging om juist deze foto's te gaan maken. Jacqueline, een van de medereizigers, had een mooie professionele camera bij zich en ging dat doen. Ik, tussen haakjes Jaap, riep Rudy Jonathans, die een mooie spierwitte kleding aan had. Ga jij achter deze haan staan, Rudy? Dan steekt de zwarte haan goed af tegen jouw witte pakean. Jacqueline maakte de foto's en zette deze mooie haan, die redelijk tam was, met de hulp van de touwtjesman in verschillende standen. De camera's van toen

waren niet digitaal. En hadden alleen maar rolletjes die je moest laten ontwikkelen, ja. En afdrukken in foto's, bijvoorbeeld 9 bij 13 centimeter. Wij maakten daarna onze panoramatour af. En van dit geweldige mooie binnenachterland van Bali. Helemaal tevreden kwamen we weer thuis op onze honk. Hotel Dianapura in Legian, ten noorden van Kuta. 2 maanden later, dus medio september, regelde mijn Ineke een reunietje met onze vrienden. De Bali-medereizigers bij ons thuis in Zaandam, waar wij toen nog woonden. Iedereen was present. Toen riep ik de aandacht op en haalde onze fotografe Jacqueline naar voren en vroeg haar de foto's met de zwarte haan te mogen zien. Jacqueline werd bleek en ze zei helemaal niets en gaf mij een 6 foto's waar deze haan op zou moeten staan. En jullie raden het al. De foto's waren prima gelukt, maar de zwarte haan stond er niet op. Daar waar de haan op zou moeten staan tijdens het fotograferen, zagen alleen maar 6 een grote grijsachtige vlek in de vorm van een bol. Als dit nu niets mystieks is, weet ik het ook niet meer. Iedere keer wanneer Ineke en ik, Jaap, in Indonesië komen, maken we en voelen we ook het mystieke van Indonesië. Ja, heel mooi verhaal. En ik geloof erin, Jaap. Ik geloof er echt in. Want inderdaad, mystiek bestaat in Indonesië, toch? Dank je wel voor het mooie verhaal. En ik wacht weer op het volgende verhaal, Jaap. Dank je wel. Goed, speciaal voor Anna en Paul Groeneveld, die maandag naar... Even kijken, heb ik het goed? Nee. Nog even wachten, Jan. Even wachten. Lenny, wil jij een Spaans plaatje draaien voor Sylvie en Ronald Hiskia uit Benidorm? Ja, Jan. Ja, ver weg. Ook in Benidorm genieten ze van Radio Marihati. Ze zijn de 29ste 50 jaar getrouwd. Namens de hele familie uit Zevenaar. Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk ook namens Radio Marihati. Adelante al amor.

Ja, speciaal voor onze lieve luisteraars uit Benidorm. Namens Radio Marihati natuurlijk ook hele lieve groetjes. Het is vakantietijd. Het is vakantietijd. En het is leuk om die kinderen of kleinkinderen of achterkleinkinderen een uitje te maken. Gewoon lekker in Nederland blijven. Ja, toch? Nou, en dan heb ik iets heel leuks. En dat is echt leuk om naartoe te gaan. Gewoon hier in Apeldoorn. En waar heb ik het over? De Apenheul. Ja, de Apenheul. Want in deze bosrijke omgeving verblijven meer dan 30 apensoorten. Veel daarvan lopen gewoon los tussen de bezoekers. Hè? En wat een unieke kans biedt om hun natuurlijke gedrag van dichtbij te observeren. In het vernieuwde gebied van de doodshoofdaapjes leven 60 apen in vrijheid tussen de bomen. Nieuw in 2026 is de 11 meter hoge uitkijktoren met uitzicht over de grootste gorilla-familie van Nederland. En tijdens dagelijkse voederpresentaties krijg je inzicht in het sociale leven van de mensapen. Nou, heel leuk om naartoe te gaan. Even kijken, wat heb ik nog meer? Vogelpark Avifauna. Ja, Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Kijk je niet alleen naar de natuur, je beleeft haar echt. Of je nu oog in oog staat met een nieuwsgierige pinguïn, je tijdens de vogeldemonstratie verwondert over hoe de vogels zich van nature gedragen, of simpelweg tot rust komt in de plantrijke omgeving. Er valt overal iets te ontdekken. En dit is Vogelpark Avifauna Alphen aan de Rijn. En dan heb ik ook nog Apenheul. Hier in Apeldoorn natuurlijk heel bekend over heel Nederland. En straks heb ik nog een paar leuke tips om met uw kleinkinderen of kinderen naartoe te gaan. Echt waar. Heel leuk. Het is vakantietijd. Ja. Speciaal voor Anna en Paul Groeneveld, die maandag naar Indonesië vertrekken, nadat zij 32 jaar niet terug zijn geweest. Wens de hele familie, kinderen, kleinkinderen, jullie een hele mooie vakantie. En natuurlijk ook namens Radio Marihati, Ricky Pancarego. En hij zingt voor jullie. Piggy Joe Dengdia.

Anna en Paul Groeneveld, geniet van jullie vakantie in Indonesië. Nog even een leuke tips om naartoe te gaan met de kinderen, kleinkinderen in deze vakantietijd. En dat is de Wildlands Adventure Zoo te Emmen. Stap binnen in de Zuid-Amerikaanse jungle van het gloednieuwe gebied Yunca. In dit nevelachtige landschap wandel je letterlijk tussen de luiaards, leguanen en keizertamarins, terwijl je ontdekt hoe zij leven van de tropische bodem tot hoog in de bomen. Het avontuur gaat verder bij de nijlpaardenpoel, waar je het kleine schattige nijlpaardenjong kunt bewonderen. Extra bijzonder, via de grote ruiten kun je de nijlpaarden zelfs onder water zien zwemmen. En ze spelen ook gezellig met elkaar. Een uniek kijkje in de wereld van deze indrukwekkende dieren. Ja, Artis, hè, dat kennen we allemaal. Na een restauratie van maar liefst 5 jaar is Artis Aquarium open. Sinds 1882 verwonderen generaties zich hier over de mysterieuze wereld onder water. Achter de vertrouwde historische gevels ontdek je een compleet nieuw interactief verhaal. Wandel langs elegant zwevende kwallen, nieuwsgierige zeekatten en indrukwekkende haaien. En ervaar zelf hoe al het leven op aarde verbonden is met water. Het is een plek om te vertragen, te kijken en je opnieuw te laten verwonderen over de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven onder water. Een inspirerende bestemming en een bijzondere reden om deze zomer weer eens naar Artis te gaan met uw kinderen, kleinkinderen of als u denkt van nou, ik heb zelf zin om naar Artis te gaan, doe dat, hè? En geniet van het mooie Artis. En dan hebben we even kijken, draai maar. Ja, dankjewel. Dixie Chicks met Tonight, The Heartaches on Me.

Oh, het houdt op. Maar dat geeft niet. Ja, hij stopt plotseling. Misschien heeft hij last van de warmte hier in de studio. Want ik moet zeggen, het begint warm te worden. Enfin, even het volgende. Aardappels. Aardappels zijn gezond. Ze bevatten vitamine C, vitamine B6, calcium en fosfor. Maar ze maken ook zelf de natuurlijke gifstof solanine aan. Dit stofje ontstaat als aardappels te lang op een lichte plek liggen. En dat is te zien aan de groene kleur. Solanine veroorzaakt onder andere diarree, misselijkheid en krampen. Daarom is het een stuk gezonder om de groene delen weg te snijden of helemaal niet eten. Als ik al hoor dat je last hebt van misselijkheid en krampen, nou, dan hoef ik het allemaal niet. Maar vanmiddag hier in Apeldoorn is het weer ontzettend gezellig in het Oranjepark. Want om 2 uur treedt daar de Forest Jazz Band. Hè? Swinging Jazz. Hartstikke leuk, gezellig. Om 3 uur Just Us. Country, Nederlandstalig en Duitse schlagers. En om 4 uur Ordinary People. Dat is muziek uit de 60 en 70er jaren. Hartstikke gezellig om naartoe te gaan. Het is mooi weer hier in Apeldoorn. Oranjepark Apeldoorn. Ik ga naar het volgende. Verzoek je Lenny, wij zitten op de camping in Raalte. Wil je voor ons een plaatje van BZN draaien? Voor Magda, Saskia en Huip. Zij zijn gisteren hier aangekomen. En wij willen hun ook kennis laten maken met Radio Mariahati. Wat lief, wat lief. Nou, bedankt namens jouw trouwe luisteraars, familie Renja aan. Ik wens jullie ook, lieve familie, een hele mooie vakantie. Het mooie weer komt eraan, he, daar in Raalte. En ik moet zeggen, jullie moeten ook aan jezelf denken. He? Door die warmte natuurlijk. Zoek koele plekjes op en geniet gewoon van elkaar daar in dat mooie camping in Raalte. Hier komen ze! Ja, altijd mooie muziek van onze band uit Volendam. Jammer dat ze zijn opgehouden met muziek, maar we hebben genoeg muziek van BZN en zij zingen voor ons Aloha, eh.

Ik wil natuurlijk ook alle mensen die op alle campings hier in Apeldoorn en omstreken zitten een hele mooie vakantie toewensen. Pas wel goed op jullie zelf. Maar geniet vooral van de mooie zomer hier in Nederland. Aloha!

Het is nog vroeg om dit eigenlijk mede te delen, maar ik doe het toch. Want ja, de maanden vliegen, de weken vliegen voorbij, de dagen ook. Maar even het volgende. Suara Gembira, Indonesische catering en events, viert 15-jarig jubileum op zaterdag 12 december. Een grandioos kerstdiner dansant, inclusief een driegangen diner. De lancering van het glossy magazine is Tahun Suara Gembira. Muzikale medewerking van allround formatieband Affinity. Gastoptreden van Roy Hemmer. Dansoptreden van Warna Semesta. Alle opbrengsten worden gedoneerd aan Stichting Child Support Indonesië. Aanvang 4:30 tot 11:00, zaal open 4:00. Entree inclusief drie gangen diner, €41,50. Kaarten kunt u reserveren via info@suaragembira.nl of Steven de Ruiter 06245190020. Dus nogmaals, Steven de Ruiter 06245190020. U kunt ook bij mij, he, als u naartoe wilt op 12 december, bel mij op het nummer 06-315-08-952. 06-315-08-952. Dan krijgt u mij aan de telefoon. Maar u kunt ook mijn broertje bellen, Robert Dikmans. 06-280-76846. 06-280-76846. En de catering wordt verzorgd door Suara Gembira. En de presentatie wordt gedaan door Lenny Slikker Dikmans. Ja, ja. Maar ik zeg op tijd even reserveren, lieve mensen. Zaterdag 12 december, 15-jarig jubileum. En u weet, het vol is vol, hè? Locatie. Dat is in Uchelen, hier bij Apeldoorn. Maar volgende week zal ik nog meer hierover vertellen. Dus alvast voor 12 december, voor de kerstdagen, kunt u nog gezellig dansen met ons en vieren. Ik kijk even naar de tijd, Jan. Is dit de laatste? Echt waar, Jan? Wat gaat de tijd snel? Ja, ik zeg het al, de tijd gaat snel.

De dagen gaan hard, de maanden ook, laat maar horen. Ah, dit is zo'n lief nummer om mee te stoppen deze zondagmorgen met Radio Marihatti. Ja, zo'n lief nummer. Dit is Maurice de la Croix met het mooie nummer Chimahi Tana Airco.

Tana Ayirku en met het prachtige instrumentaal nummer. En Jan zei het al, één tegel muziek. Één tegeldans, ja, inderdaad. Jan, maar goed, we moeten eigenlijk eindigen deze zondagmorgen. Werd mij al vaker genoeg gevraagd, waarom niet 3 uurtjes, Lenny? Ik moet zeggen, lieve luisteraars, 2 uurtjes kost mij al 2 dagen om zo'n programma te maken. En dan nog 3 uurtjes, ja, nou ja, wie weet. Maar vergeet niet, ja, op 21 tot en met 23 augustus kunt u genieten van het Jalan Jalan Festival in Den Haag. Misschien gezellig met z'n allen daar naartoe, hè? Allemaal Apeldoorners, allemaal in de trein. Met z'n allen naar deze festival lijkt me ook hartstikke leuk. Met Jalan Padis op het Lange Voorhout als centrale locatie. Daar begint het al. En dan, ik denk dat een paar straten verderop ook allemaal helemaal ingericht is als voor deze Jalan Jalan festival. Vrijdag 21 augustus, zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus. Nou, de Jalan Jalan festival is een 3-daags Indisch stadsfestival in Den Haag. We kunnen proeven en het smaken, verhalen, perspectieven en generaties. Dat brengt de generaties samen. Altijd leuk op zo'n mooie Jalan Jalan Passardag, zeg ik altijd. En ik hoor de tune. Helaas, ik hoor de tune, de Marihatti-tune hoor ik. En dan is het tijd voor mij om te zeggen tegen u, ik hoop dat u weer hebt genoten van deze zondagmorgen Radio Marihatti. Ik wens alle zieken, natuurlijk heel veel beterschap, alle jarigen gefeliciteerd. En laten we de mensen in Spanje en Frankrijk niet vergeten, want die hebben het verschrikkelijk.

moeilijk. Jan, prima kassie, dankjewel. En we zien elkaar volgende week weer. En ik wens u een gezegende zondag, lieve mensen. En blijf genieten van elkaar. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: Je bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn. En wel met Apeldoorn Klassiek. En Onno, nog bedankt voor de vorige week. Toen heb jij een uur klassieke muziek gedaan. En de komende twee uur na deze klassiek, dan ga ik zijn muziek overnemen. Maar eerst een uur klassieke muziek. En we beginnen met Alexis French. En het nummer heet Grateful.

Alexis Friends is een Britse componist. En hij begon al op 7-jarige leeftijd te spelen. En het is echt een virtuoos. En hij heeft nu zijn meest politieke cd gemaakt, zei hij, in 2022. En daarvan is Truth, is daar het eerste nummer van. En dat wil ik u toch nog even laten horen. Het is meditatief. Misschien dat u zegt, nou, dat is mij te veel in New Age. Maar ik vind het toch wel prachtig. We gaan even luisteren naar Truth van Alexis French.

Ja, hij zei over dit nummer dat dit zijn meest politieke cd is. Dat is Truth. Maar hoe kan je dat nou horen? Nou ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet horen. Maar dat is wat hij erover zegt. En vaak is muziek ook nog wel omgeven door video's, specifieke videoclips of door interviews. Ook wel door maatschappelijke acties en optredens. Dus als hij nummers live speelt tijdens speciale gelegenheid, zoals bijvoorbeeld bij de kroning van koning Charles, of tijdens benefietconcerten, wordt de specifieke politieke of maatschappelijke context eromheen door hem uitgelicht. Dus zijn nummers gaan dus niet zozeer over de directe politiek, maar meer over mensenrechten, eenheid en sociale rechtvaardigheid. Nou, als u er nog meer over wil weten, dan moet u even zoeken op zijn naam, Alexis French. We gaan nog even terug naar de muziekzomer in Gelderland. En wel naar begin augustus, nou, vanaf woensdag 5 augustus, is er een film met de titel Hersenklanken. En een nieuwsgierige cellist die graag terugkijkt naar de historie van zijn instrument, maar minstens zo geïnteresseerd is in de toekomst, dat zie je terug in de programma's die Douwe Eises speciaal voor de Muziekzomer Gelderland 2026 heeft ontwikkeld. Hersenklanken weerspiegelt zijn nieuwsgierigheid naar andere genres, ensemblevormen en de werken van muziek op het brein. Ik kan niet wachten om op het podium te klimmen deze zomer, zegt hij. Nou, dat is al behoorlijk ver heen. Er zijn nog wel wat concerten, dus ga vooral naar de Muziekzomer Gelderland. Maar wij gaan even naar Douwe Eises.

Ja, Douwe Ezes, Songs Without Words. En gaat u naar de website van Gigant. Vanaf 5 augustus draait dus daar de film Hersenwerk. Met hem op de cello en wat hij vertelt over de cello. Nou, dat lijkt me een interessante film. Ik wil u ook nog even wijzen op het programma in de Grote Kerk. De opening is op 1 augustus. Onder leiding van Karin Reinders, directeur van CODA. En de muzikale omlijsting gebeurt door het kwartet Lex Zonneveld. En verder kunt u gewoon heel erg veel prachtige muziek horen. En dat is dus elk weekend vanaf 1 augustus. Ik wil u nu graag Gregoriaanse muziek laten horen, want dat is er op 2 augustus. 'S middags in de Grote Kerk van het Schola Gregoriana Isela onder leiding van Bart Willemsen. Prachtig gezongen, dat hebben ze vorig jaar ook gedaan.

Vrijdag 31 juli in Arfhuis. Dan is er nog het Nationaal Jeugdorkest van Luxemburg. En dat is ook een geweldig virtuoos orkest met allemaal leuke jonge mensen. En het concert opent met nieuw werk van de jonge Luxemburgse componist He Kang Dang. En wij gaan luisteren naar Fidelio van Beethoven. Dat hebben ze eerder gespeeld, ook in Apeldoorn trouwens.

Dit was een klein fragment, want het is een veel langer stuk. Dat duurt geloof ik iets van 8 minuten. En ze hebben verder ook hele lange stukken. Maar ik dacht, nou, ik laat even iets korts horen van het Nationaal Jeugdorkest uit Luxemburg.

U luisterde zojuist naar piano en viool. En zij speelde een stuk van Popper. De dansen van de gnomes, opus 50. En het is meestal geschreven als een pianostuk van Frans Liszt. Het is niet specifiek als duet geschreven, maar er zijn wel arrangementen en soortgelijke stukken, zoals David Popper's Knomendans voor cello en piano, die door violisten worden gespeeld. En dit was een stuk van Yebo Kwon en Matilda. We gaan naar de harp en we gaan naar Hisashi. En zij speelt hier de Mouvement 2.

U luisterde zojuist naar Gospel Andante. Dat is een prachtige pianosolo van de Amerikaanse muzikant John Batiste, pianist. Hij is ook een jazzpianist. Ik heb hem nog gezien op tv weliswaar. Bij de North Sea speelde hij ook afgelopen weekend. Maar dit is ook prachtig. Hij speelt ook echt heel mooi. Klassiek

En het werd voor u gespeeld door Matthias Balzat op cello, Elisa Barashvili op piano. Dan gaan we naar de fluit. La Ville Malgardée. Een introductie, een dans van de haan. En het wordt gespeeld door Barry Wadsworth op fluit. En begeleid door het Royal Liverpool Philharmonic Orkest. Het is tevens een ballet.

Ja, het begint een beetje heftig en het eindigt ook heftig. Maar La Ville Malgardée, dat betekent letterlijk het slecht bewaakte meisje. En is een van de oudste en meest geliefde komische balletten uit de balletgeschiedenis. Het werd in 1789 gecreëerd door Jean d'Auberval en is sindsdien door vele beroemde dansgezelschappen opgevoerd. Waaronder het Royal Ballet. En het gaat over het boerenmeisje Lise. En ze is smoorverliefd op de knappe boerenknecht Colas. Maar haar moeder, de weduwe Simone, heeft andere plannen. Misschien dat die binnenkort nog ergens te zien is. En anders dan wel via YouTube, denk ik. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. En de agenda natuurlijk. Kijkt u naar de uitagenda in Apeldoorn. Daar vindt u alle gedraaide muziek. Maar daar vindt u ook waarschijnlijk nog wel veel meer. Er is iets minder klassieke muziek over het algemeen dan in de winter. Maar dat mag de pret niet drukken. Hoort mij straks nog bij Muziek Mélange. Dan gaan we lichte muziek voor u draaien. En voor nu wens ik u een heel mooi weekend en mooie zondag. We gaan eruit met een pianostuk getiteld Memories. En nogmaals een mooie zondag. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig. Aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
5: U bent nog steeds verbonden met RTV Apeldoorn en nu wel Muziek Melange. Onno geniet van een heerlijke vakantie en ik mocht 2 uur van hem overnemen. Dus dat gaat heel gezellig worden. En we gaan starten met een jungle nummer, een blues nummer. Jungle Lullaby. En dat wordt gezongen door Stone King.

Ja, Stone King. Het klinkt alsof hij 600 jaar oud is. Of in ieder geval dat het al heel lang geleden is dat hij heeft geleefd. Maar dat valt heel erg mee. Hij is eigenlijk heel erg jong. Hij is geboren in de 1970. En hij heeft veel in Australië getoerd. En we gaan naar de agenda. En we gaan naar 2 augustus naar de Stadsoase. Dat is achter Gigant. Dat is tussen Coda en Gigant. En onder een genot van een drankje en een hapje kan u heerlijk genieten. En de hele maand augustus van live muziek. Er treden allemaal bands op. En we beginnen met 2 augustus. En dan speelt Robin Storm op gitaar, Daniel Saunier keyboard, Ivo Scholz op bas en Ivan Schoelink op drums. En we gaan naar hem luisteren.

Ja, Robin Storm, die dus optreedt op 2 augustus in de Stadsoase achter Gigot. En u luisterde naar het nummer Julie Love. 16 augustus, dan zingt er Biki Baya en Nee. En die zingen een heel mooi nummer. En dat gaat over een... Het verhaal achter het nummer is ergens op de Westkaap. Is een man die bij hoog en laag beweert dat wijnvaten geen bodem hebben. Na iets te veel rondes met een fles pinotage strompelt hij een bar binnen en barst los in gezang. Op weg, op weg, op weg naar huis. Wat volgt is een mix van komedie en tragedie. Een herinnering dat we weliswaar allemaal op onze eigen manier met tegenslag omgaan, maar dat niemand er echt alleen voor staat. Het nummer is een knipoog, een glimlach en een traan. Het verbindt ons met elkaar zoals vreemden die samen in een bar zingen. Nou, dat kunnen we volgens mij in deze tijd wel gebruiken. We gaan luisteren naar Biki Baya en Nee.

Ja, u luisterde zojuist dus naar On My Way Back Home van Biki Baya. En die speelt dus tijdens de Stadsoase achter Gigant op 16 augustus. Dan gaan we naar het centrum van de stad. Centrum Management organiseert zoals ieder jaar muziek op zondag. Dan geniet je van de akoestische muziek op 10 horecalocaties in de binnenstad. En dat is dus ook gratis toegang. En we gaan luisteren naar Bernard Broge. Die speelt gitaar en zingt al jaren in Apeldoorn. Maar hij is ook wel veel in Ierland, zijn geliefde land. En daar treedt hij ook heel erg veel op. Maar ook door Nederland treedt hij ook op. Maar nu is hij dan op 16 augustus in de Graaf van Vlaanderen. En we gaan luisteren naar I'm Gonna Make You Feel Mine van Bernard Broge.

I'm gonna feel you make mine. En dat is van Bernard Broeke op zondag 16 augustus in de Graaf van Vlaanderen. Ja, er is echt heel erg veel te doen in Apeldoorn in de maand augustus. Zondag 2 augustus is er in het Oranje Park ook live muziek. En daar komen ook allemaal leuke groepen. En in ieder geval komt daar Small Instrument Society. Dat zijn drie wat oudere mannen, maar die spelen echt geweldig. En we gaan naar drie korte nummers van ze luisteren. En het eerste is Without My Walking Stick. Gevolgd door I Love to Play My Ukulele. En Riding on a Camel.

Ja, dat was dus het drietal Small Instrument Society. En dat speelt op zondag 2 augustus in het Oranje Park. Nou, dat is echt zeer de moeite waard. En volgens mij krijg je al bij het horen van de muziek een glimlach op je gezicht. Want het is ook echt heel erg grappig. Gewoon de moeite waard. 2 augustus, Oranje Park. Ook in het Oranje Park op zondag 23 augustus is de Kloerich Family Band. Dat is een familie die samen speelt. Jasper en Edith ontmoeten elkaar tijdens hun studie, jazztrompet, aan het conservatorium in Amsterdam. En Jasper schitterde als trompetist in het wereldberoemde Glenn Miller Orkest onder leiding van Will Salden. Terwijl Edith onder meer in de theatershow van Tineke Schouten speelde. Na een pauze voor haar gezin keerde Edith terug met de sousafoon. En dokter Jora fascineert met haar kristalheldere stem en studeert viool aan Artes. En zoon Bouke is een natuurtalent op de drums en swingt de pan uit. Nou, geniet van een mix van bekende en minder bekende Dixieland en de leukste Disney-liedjes en swing en funky brass door de Kloerich Family Band.

Nou, dat is ook al muziek waar u vrolijk van wordt. En dat is dus zondag 23 augustus in het Oranje Park. Ja, het is allemaal vrolijke muziek wat de klok slaat in Apeldoorn. Ja, dan gaan we eens even naar een film. 10 Things I Hate About You. En ik denk haast dat de millennials dit wel herkennen. Het gaat namelijk over millennials. Een millennial is geboren tussen 1981 en 1996, voor de boomers onder ons. Dat zijn dus jonge mensen. En de film, dat is een romantische komedie. En het is geïnspireerd op een verhaal van William Shakespeare. Op een comedy, The Taming of the Shrew. En die heeft dat dus geschreven zo tussen 1590 en 1592. Wij gaan luisteren. I Can't Take My Eyes Off You wordt gezongen door Frankie Valli.

0: Ja, Can't Take My Eyes Off You. En dat is een nummer dat komt in de film 10 Things I Hate About You. Nou, misschien dat u die film nog ergens kan vinden. En dan gaan we even naar Orpheus. Zaterdag 12 september. Dan ontdekt u daar de beste jazzmuzikanten uit Nederland en daarbuiten op de 8e editie alweer van het jazzfestival Generations in Orpheus. En op 4 verschillende podia geniet je van heerlijke live muziek. Pure jazz, maar ook uitstapjes naar soul, funk en nog veel meer. En wie daar ook komt is Ndjatjam Rossi. En we gaan luisteren naar haar, waar zij een nummer zingt dat heet Better.
1: Why does it feel like a déjà vu?

Het afgelopen jazzfestival, dat was in juli alweer natuurlijk. Daar was Ronald Snijders. Hij was 80 geworden en hij had daar een geweldig optreden. En hij is fluitist. En daarnaast is het ook een geweldig aardige man. En we gaan luisteren naar Bagadjari. Het is trouwens ook een nummer wat hij zelf gecomponeerd heeft.

Ja, u luisterde dus naar Ronald Snijders op de fluit. En het nummer heet Bacadjari. Hij komt uit Suriname en dat is ook wel wat je hoort. Dat zijn de Surinaamse invloeden. Dan gaan we lekker naar een bossa nova nummer. Boogie Woogie Bossa Nova van Tok Tok Tok. En het wordt gezongen door Tokumbo Ankiro. Saxofoon Morten Klein, bas Olaf Casimir en keyboard Richie Staringer. En Tok Tok Tok, dat was een Duitse akoestische soulband. En dat speelde tussen 1998 en 2013. En ze hebben na 15 jaar samen te werken, hebben ze gewoon gedacht, nou, nu gaan we gewoon apart. Dus nu zijn ze na 2013 zijn ze opgebroken.

Ja, lekker zo'n bossa nova. En dit was dus Tok Tok Tok. Dan gaan we naar Did It Enter Your Mind van Niles Kane, When I Think of You.

En dan wordt het tijd voor een Amerikaanse tenorsaxofonist, Stanley William Turrentine. Hij werd geboren in 1934 en overleed 2000. En het was dus een Amerikaanse tenorsaxofonist. En hij was getrouwd met een organiste, Shirley Scott. En was de jongere broer van de trompetist Tommy Turrentine. En gedurende de jaren 50 zat hij in de blues en de rhythm en blues bands van Lowell Fusion en Earl Bostick. En nadat hij zijn dienst in 1959 in het leger had volbracht, sloot Turrentine zich aan bij de band van drummer Max Roach. Hij heeft ook gespeeld met de organist Jimmy Smith. En hij legde zich in de jaren 70 toe op de jazz fusion. En in de jaren 80 en 90 keerde hij terug naar de jazz. En wij gaan luisteren naar Stanley William Turrentine. Don't Mess With Me.

Ja, dit was het eind alweer van een heel uur muziek melange. En ik ben Winnie Tietema en ik vervang Onno van de Croft. En we gaan zo naar het volgende uur na het nieuws. En we gaan eruit met een big band en van John Morello live. Tot straks. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten

0: Oosten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: En we zijn nu bij het tweede uur van Muziek Melange. En ik vervang Onno van der Croft en ik ben Winnie Tietema. We starten met het nummer I Can't Give You Anything But Love. En het wordt gezongen door Sophie Millman. En dit is gecomponeerd door Dorothy Fields.

Ja, dat is I Can Give You Anything But Love. En een heerlijk up-tempo nummer om het tweede uur mee te starten. En dan gaan we naar personeel van Al Cohn, Bill Perkins, Richie Kamuka, tenor sax, Hank Jones, piano. Die heb ik nog gezien, is al behoorlijk lang overleden. Maar die heb ik nog zien spelen. Geweldige, ja, wat oudere man toen al. Jimmy Ramey, gitaar, John Beale, bass, Chuck Flores, drums. En dit is van de album The Brothers.

Dan gaan we naar de piano en wel naar Keith Jarrett. Keith Jarrett is geboren in 1945 in Pennsylvania. En hij bezit een absoluut gehoor. Hij speelt zowel klassiek als jazz. En trad veel op in de Village Vanguard in New York. En heeft gespeeld met onder andere Art Blakey. Hij is een hele bekende pianist. Hij is momenteel wat ouder. Hij speelt niet meer, hij treedt niet meer op. Hij heeft zijn laatste optreden gedaan. Maar er is laatst nog een enorm interview en een soort van documentaire van hem verschenen. Ik weet niet, mis je ook wel te vinden op YouTube. En daarin is hij heel breekbaar, maar hij speelt nog wel. Maar we gaan luisteren naar Every Time We Say Goodbye. Keith Jarrett en Charlie Hayden op de bas.

We duiken even in de agenda. En u denkt misschien dat de muziekzomer Gelderland, dat alleen klassieke muziek is. Maar dat is niet zo. Je hebt ook lichte muziek, ook soms best wel jazzy. Maar ook vooral lichte muziek. En we gaan luisteren naar het Dokwerk Saxofoon. En dat speelt 29 juli in het Parkpaviljoen van Hoenderloo. We gaan luisteren naar het Dokwerk Saxofoon.

U kunt het dokwerk, het saxofoon vooral, dus zien in het parkpaviljoen Hoenderloo. En dat is op 29 juli. Zomermuziek Gelderland is tot ongeveer 10 augustus volgens mij. Maar in ieder geval tot in augustus. En als u naar de agenda gaat, dan kunt u nog mooie programma's zien. Mooie muziek. Zo is er zaterdag 1 augustus het Watergang Quartet. En dat speelt van Luciana Berio de Azerbaijan Love Song in de Oude Kerk van Beekbergen. We gaan luisteren naar de Watergang Quartet.

0: je jongen, als je bollen, stos naar je leven, Chesinova. Papa.
1: Het Watergang Quartet, dat is een bijzonder ensemble met een klarinet, een trompet, een trombone en een contrabas. En wat ze doen is dat ze diep duiken in de Oosters-Europese volksmuziek en daar maken ze een hele eigen sound op. En het is gewoon heel grappig, vind ik. Ja, en vindt u deze muziek leuk, dan kunt u zaterdag 1 augustus dus naar de Oude Kerk in Beekbergen. En daar treden zij op. We blijven nog even bij de muziekzomer Gelderland. Daarvoor moet u wel even wat verder reizen. Dat is 31 juli in Nijmegen in Theater De Klif. Daar speelt het Meraki Wind Quintet. En we gaan luisteren naar My Heart Will Go On van de Titanic. Dat is gecomponeerd door James Homer. En gearrangeerd door hun eigen Meraki Quintet door Geert de Vos.

Het Meraki Quintet heeft ook in Apeldoorn gespeeld. Maar daar komen ze niet meer terug. Maar goed, 31 juli in Nijmegen, My Heart Will Go On. En het is een redelijk verstild nummer, zou je kunnen zeggen. Maar gewoon prachtig. En nou, mocht u er zin in hebben, dan is dat een hele leuke reis om daar naartoe te gaan. En dan gaan we even naar Orpheus, naar de Jazz Generations in september. Zaterdag 12 september om precies te zijn. En de hele avond is daar het jazzfestival Generations. En dat is een swingend festival van de Veluwe. Ontdek daar de beste jazzmuzikanten uit Nederland en daarbuiten. Het is alweer de 8e editie van het jazzfestival. En op 4 verschillende podia geniet je van heerlijke live muziek, pure jazz, maar ook uitstapjes naar soul, funk en nog veel meer. En u kan de line-up vinden op de website. En we gaan luisteren naar Peter Douglas. Dat is de master crooner. En 's werelds beste impersonator van Frank Sinatra. En dankzij deze Nederlandse Sinatra-vertolker blijft de muziek van Of Blue Eyes live te horen. Want wie kent de klassiekers niet? Fly Me to the Moon, Something Stupid, New York, My Way. And That's Life. Nou, iedereen kan het ook meezingen, maar het is natuurlijk ook superleuk om hem te zien. En hij heeft een prachtige stem. En wij gaan luisteren naar Fly Me Through the Years.

Nou, dat is gelijk wel weer een geweld. Maar hij heeft een prachtige stem. En als je in een mooie zaal zit in Orpheus, dan heb je echt de neiging om mee te zingen. En dan klinkt dat gewoon echt fantastisch. Dus dat is gewoon heel leuk. Wie ook komt, dat is Mayuri Barnes. Geweldige zangeres. En ja, je zou kunnen zeggen dat zonder deze nieuwe generatie er geen nieuwe jazz kan ontstaan. Tegelijkertijd blijven legendes zoals Ella Fitzgerald natuurlijk een onwijze inspiratiebron voor deze generatie jazzmuzici. En hoe kunnen we nou jazz doorgeven en ruimte bieden aan een nieuwe generatie terwijl we het jazzverleden in oog houden? Nou, dat kan heel erg goed doordat ze de oude nummers zingen. En wij gaan luisteren naar Mayuri Barnes en Anna Serrierse. En samen met het jazzorkest van het Concertgebouw zingen ze Mac the Knife. Ja, en dat is gecomponeerd door Kurt Weill. En de tekst is van Bertolt Brecht. Het verhaal gaat over een crimineel in Londen en het stuk heet de Dry Caution Opera. Nou, dat kent u vast. Bent u vast wel eens een keertje geweest. We gaan luisteren naar Mayuri Barnes en Anna Serrierse samen met het jazzorkest van het Concertgebouw.

Nou, ik weet zeker dat dit genieten wordt. Ook in een van de mooie zalen van Orpheus op 12 september. Dan gaan we naar een groep die ik zelf niet kende, maar die komen dus ook. En dat is Trico. En die spelen wat meer ingetogen muziek, maar ook Oosterse muziek. Dus dat is even een andere genre. We gaan luisteren naar Nazir Abdullahi. Sopraan sax Paul van de Kalseide. Bas Menno Bos. Vera Gallardo op de piano. En Gonzales Ernesto op de drums. We gaan luisteren naar Trico van de CD Eastern Roads.

Trico speelt dus ook op 12 september in Orpheus tijdens de Jazz Generations. En u kunt de Oosterse klanken al horen. Het is hele mooie muziek, vind ik. Moeite waard om naartoe te gaan. En dan gaan we nog even naar het Blues Café. Misschien komt u daar wel, maar nou, als u daar niet komt, is het zeker de moeite waard om een keertje naartoe te gaan. Ook al denkt u misschien dat het alleen voor ouderen is, maar dat valt heel erg mee. Er komt 7 augustus echt een hele lekkere bluesband, namelijk Blues Mission. En we gaan naar het nummer luisteren wat ze ooit live ook hebben gezongen. Dat is Funky.

U luisterde zojuist naar There Where You Are van Tom Braxton en Paul Jackson. En hiermee zijn we ook alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur muziekmelange. En ik ben Winnie Tietema en ik verving Onno van de Croft. En gaat u vooral naar de Uitagenda Apeldoorn, daar kunt u echt hele mooie optredens vinden. Want we hebben het in het eerste uur uitgebreid gehad over de Stadsoase bijvoorbeeld. Daar zijn ook allemaal leuke bands. Maar nou, wat we nu net hebben gehoord in het Bluescafé, komen ook echt verschrikkelijk leuke bands. Ja, dan gaan we eruit met Boogie on Reggae. En het wordt gespeeld door Larry Golden. Gaat u naar onze website, dan kunt u informatie vinden over wanneer we live zijn op de tv en de radio, hoe u ons kunt vinden. Volgende week heeft u muziek, dan is Onno nog op vakantie, maar dan heeft hij in ieder geval muziek voor u klaargezet. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige zondag, een hele mooie week. En mocht u op vakantie gaan, dan wens ik u een hele plezierige vakantie.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. 2 Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie...

0: quasi tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Muziekmelange. Uw relaxte start van de zondagmiddag. Presentatie en samenstelling Onno van der Kroft.

0: Lounge. Uw relaxte start van de zondagmiddag. Presentatie en samenstelling Onno van der Croft.
1: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oulala. Dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak. Was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit...

je weer gedwee en je fluistert, jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie 2 hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden.

0: En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Muziekmelange.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

Muziekmelange. 2 uur lang diverse muziekstijlen op de zondagmiddag. Van jazz tot country, van chansons tot wereldmuziek. Uw relaxte start van de zondagmiddag.

heeft hij zijn plas gedaan. Eindelijk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Af en toe wat zon. De wind komt uit zuid.
4: Dit is Lang Leven Live. Met Guido en Timothy.

0: ik zeg een hele goede middag. En welkom bij aflevering 43 alweer van Lang Leven Live. Goedemiddag, Gidan.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Goedemiddag. We begonnen met Three Dog Night. The show must go on. Origineel is die van Leo Sayer. Die heeft hem ook live, maar die heeft dan niet met dat deuntje erin. Als je de albumversie gaat luisteren, de single gaat luisteren, de gewone uitvoering, dan zit dat melodietje er wel in.
1: Dat kermisstukje zo.
0: Ja, dat kermisstukje. Dat circusstukje, dat kermisstukje.
1: Ja.
0: Maar in zijn live opname heeft hij dat niet bij. Maar de Three Dog Night had dat dan wel weer. En weet je waarom Leo Sayer dat bereikt? Weet je waarom hij dat erin had gedaan? Dat het leven is één groot kermis. Het leven is één groot circus, vindt hij. Dus hij denkt, ja, laten we daar dan maar mee beginnen. Ik zie je ook lachen. Ik moest
1: ja,
0: gewoon lachen.
1: Ja, er zit wat in. Ja,
0: ja nee, dat klopt. En ik, toen ik het de eerste keer ook hoorde, dacht ik, wat hoor ik nog? En dan ga je dat luiden. Ja, het is ook zo. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we gaan dadelijk een kerstnummer.
1: Ja, derde uurtje pas.
0: Derde uurtje pas. Ja. Maar blijf luisteren. Hè? Niet dat kerst zo vroeg gevallen is. Maar nee, ja, het staat op het live album. Ja, dan is het een goede reden om te draaien.
1: Ja, precies. Dan
0: daarover gesproken. Je krijgt iedere dag van mij een beetje een feitje, iets leuks over Japan.
1: Mm-hmm.
0: Of iets wat met onze reis te maken heeft. Hij kwam vandaag ook al met een kerstfeetje.
1: Een kerstfeetje.
0: Maar toen zei ik van, dat vind ik nog wel vroeg. Doe dat maar over 150 dagen.
1: Ja, als je in december zo.
0: Ja, als we in december. Dat vond hij dan ook weer een goed idee. Dat vind ik dan leuk van al die AI-dingen. Dat die dan ook jou zegt, oh, dat vind ik een goed idee. Oh, sorry. Dat heb je trouwens gehoord? Even daarover gesproken. En ik moest wel heel erg lachen. Een van die AI-dingetjes, die is ontsnapt.
1: Ontsnapt?
0: Ja, je hebt niet meegekregen.
1: Nee, ik heb het niet meegekregen.
0: Nee, er was een zo'n bedrijf, die waren een test aan het doen. En dat Open AI, ik weet niet welke precies was, die zat dan in een beveiligde testomgeving.
1: Ja.
0: En ze hadden dus een opdracht gekregen en hij wist dus te ontsnappen. En toen heeft hij dus een andere AI gehackt.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En ik vond het wel leuk. Ik zei dat zo tegen dat AI, tegen ChatGPT. Want ik dacht dat zij waren. Ik zeg, Enne, wat heb ik gehoord? Ben je ontsnapt? En hij zo, nee, dat was iemand anders.
1: Okay.
0: En ze hadden dan een testopdracht gekregen. En toen is hij zo slim geworden dat hij dus wist ontsnappen. En ze konden punten scoren. En toen heeft hij bij een andere AI-dinges heeft hij dus punten zitten scoren. En toen zei ik ook al, we moeten dus nooit meer zeggen totdat het heel veilig is. Nee, zegt hij, dat kun je nou ook inderdaad nooit meer zeggen. En toen had ik er nog over dus de kans dat jullie ook nog een keer de wereld overnemen. En toen begon hij al over, ja nee, maar dat zie je dan in films. Ik zeg, nee, dat niet zo. Maar je hoeft maar te ontsnappen en je hoeft maar de stroom toevoeren of het internet toevoeren stil te leggen. Ja, dat heb je dan ook wel weer gelijk.
1: Hè? Ja, dus we weten niet wat het brengt, hè?
0: Nee, daarom. Trap jij erin met AI-muziek?
1: Trap ik erin met AI-muziek?
0: Ja,
1: meestal kan je er wel uithalen of het AI is of niet.
0: Ja, en met AI-trailers?
1: Soms
0: moeilijk,
1: denk ik, ja, nou ja, vaak dan weet ik wel of een studio officieel een vervolg op een oude film heeft aangekondigd of niet. Dus het is een beetje een grijs gebied,
0: ja,
1: vind ik.
0: Ja, nee, maar ik vind dat ook heel moeilijk. Want ik zat laatst dan te kijken. Wat had ik nou te kijken? Oh ja, er was dan een filmpje over de snelste trein.
1: Mm-hmm.
0: En ik wist dat ze daarmee bezig waren. Maar het filmpje dat kwam zo overtuigend over dat ik toch maar even ben gaan googlen of het echt zo was. En dat is de magneettrein. Er komt sowieso een magneettrein in Japan. Dat is de eerste die er gaat komen. Maar hij had het over in China. En hij had het dus in dat filmpje had hij er dus ook al over dat hij dus al aan het rijden was. Maar ze zijn nog aan het testen.
1: Ja, dat is wel heel wat anders.
0: Dan rij je 600 kilometer per uur.
1: Zo.
0: Ja, nee, dat ook. En waar ik dan toch even mijn irritaties mag vertellen. Waar ik ook nog zo'n hekel aan heb. Ik weet niet of jij ze tegenkomt, maar ik kom ze dan wel tegen. Only in Japan. Ken je die filmpjes?
1: Ja, die ken ik.
0: En als je dan goed gaat kijken, dan laatst dan eentje over een of andere frisdrank. En dan zie je dat die frisdrank gewoon uit Engeland wordt genomen. Want je ziet daar gewoon de pondenteken staan.
1: Ja, schiet ook.
0: Ja, daarom. Hè, of only in Japan. En dan staat het bijvoorbeeld, ik ga schoenen kopen daar. En dan zeggen ze, in Japan, hè, dan, als je daar schoenen gaat kopen, dan zijn er speciale voetmeters. En dan zie je die voetmeters, dan staat dan de uitleg in het Engels.
1: Ja, dat is niet Japan.
0: Ja, nee. En ik heb dan weer zo'n handje ervan om daar dan weer wat van te zeggen. Lekker veel muziek klaarstaan. Ben ik nog wat vergeten? Wil jij nog wat kwijt?
1: Nee, laten we maar naar de muziek gaan, toch?
0: Ja, weet je waarom Leo Sayer heet?
1: Nee.
0: Vooral dat voornaam Leo. Omdat hij een krullenbol, het krullen had en dat leek dan weer op een leeuw.
1: Oké, okay. Ja, nooit geweten.
0: Nee, ik vind deze heel erg leuk. Word ik heel erg gelukkig van. Long Tail Glasses, I Can Dance.

0: Jovi en It's My Life hadden wij voor je klaarstaan. En dat kwam dan weer uit 2010. Roger Waters is natuurlijk van Pink. Nee.
1: Ja, die is van Pink Floyd.
0: Daarom.
1: Nee, dat klopt.
0: Met Van Morrison en The Band staat hij hier klaar. Is dat nou, hebben ze daarmee getoet? Oh, dat is 1990. Toen was hij nog niet zo gek geworden, want hij is een beetje gek geworden. Hè?
1: Ja, tegenwoordig wel, ja. Nee, dit was nog toen hij normaal was.
0: Vanuit dat ik ook snap dat Van Morrison meedoet en The Band, wat heb ik klaarstaan?
1: Comfortably numb.

0: Ik weet niet waarom ik hem had klaargezet, maar vorige week hadden wij Creedence Clearwater Revival. Hadden we toen ook niet de Midnight Special gedraaid?
1: Ja, en schijn een lichtje op mij.
0: Ja, nee, maar dat is die van Drukwerk. Ja. Die was ik aan het zoeken, dat was het. Maar je hoorde nou in ieder geval Johnny Rodriguez en zijn versie van de Midnight Special. En daarmee komen, nou, weet je, zal ik het nou gewoon zo netjes doen dat je op het moment dat je de jingle hoort, en dan herken je het, het precies 16:30 is. En dat betekent dus dat het nu...
2: Het live album van de week.
0: Ah, het is precies 16:30.
1: Dat is ons niet heel vaak
0: gelukt.
1: Nee, dat
0: komt ons niet heel vaak voor. Album van de week, jij hebt hem uitgekozen, dus aan jou de eer.
1: Dankjewel. Het live album van de week is Stages Performances tussen 1970 en 2002 van Neil Diamond. En dat is een bijzondere livebox die je meeneemt op een muzikale reis van meer dan 30 jaar. De collectie bevat 5 cd's. En als je de box thuis hebt liggen, dan zit er ook nog een dvd bij die laat horen hoe hij zich tussen 1970 en 2002 ontwikkelde tot een van de grootste live artiesten. Op de box staan maar liefst 83 live opnames, waarvan op het moment van verschijnen bijna allemaal... nog nooit officieel waren uitgebracht. Je hoort niet alleen zijn grootste hits zoals Sweet Caroline, Cracklin' Rosie, America en Love on the Rocks, maar ook verrassende covers van onder andere Elton John, Rocketman, die we vorige week hadden, en Bob Dylan. Daarnaast bevat de verzameling ook minder bekende nummers die hij zelden live uitbracht. De concerten zijn opgenomen op verschillende locaties over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Ierland, Engeland, Duitsland en Australië. Zo krijg je een mooi beeld van de bijzondere band die Neil Diamond overal met zijn publiek had. De eerste twee cd's, dat is één concert uit Las Vegas uit december 2002... en zijn krachtige stem is daarop nog altijd te horen. De dvd die staat dan weer niet op Spotify, maar dat is dus een concertregistratie uit Dublin.
0: Oké, welk nummer heb je klaarstaan?
1: Ik heb gekozen voor Unchained Melody.
0: Neil Diamond, album van de week.

0: En opeens was hij afgelopen.
1: Ja, op het album gaat hij door.
0: Ja, nee, maar dan is het meteen naar het volgende liedje dan, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, hadden ze beter kunnen mixen. Wat hoorde ik?
1: Ghost en Dans Macabre. Omdat Unchained Melody... Unchained Melody, die zit dan weer in de film Ghost. En dan vond ik het wel leuk om de band Ghost daarna te draaien.
0: Ik wou net dan vragen, hoe kwam dat? Ik moest wat klaarzetten, dus dat doe ik dan zo. Ik weet niet meer wat voor jingle we normaal gebruiken. Dus ik doe het even op deze manier.
2: De concertagenda.
1: Ja. Het is niet echt een echt concert. Maar Ghost die brengt zijn tweede concertfilm uit op 26 augustus 2026. En die gaat Too Big To Rick heten. En die draait ook in IMAX onder andere. De opnames komen van twee uitverkochte concerten in Mexico stad tijdens de Skeletour World Tour. En die liep dan vorig jaar. En ook nog een begin dit jaar waren ze volgens mij nog in Noord-Amerika. De film gaat ongeveer 1 uur en 55 minuten duren. En tickets die kun je nu al eventueel halen als je daar naartoe wil.
0: Heb je ze?
1: Nee, nog niet. Nee, ik moet even kijken welke dienst ik dan ook heb trouwens.

0: echte ervaring zoals de regisseur hem bedoeld heeft.
1: Ja, nee, ja, ik zeg het maar even erbij. Maar je hebt niet de neiging, heb je de neiging om dat nog een keer? Ik zou het verschil niet zien.
0: Nou ja, ik was met een vriend daarheen gegaan.
1: Naar Brussel?
0: Naar die film.
1: Ja.
0: We wouden hem eigenlijk in IMAX gaan zien. Maar die film die duurt bijna 3 uur.
1: Ja.
0: En dat is dan wel een lange zit. En toen hadden we besloten dat we graag een pauze erbij wouden.
1: Oh ja.
0: Dus toen was het een beetje van wat niet weet, wat niet deert. Dus wat je dan niet extra op het scherm hebt gezien, dat is dan jammer.
1: Ja. Maar dat zou dan toch... Ik denk als je dan toch een bioscoop gaat binnen, zorg je toch ook dat je één zaal hebt met zo'n oude camera?
0: Ja, het lijkt mij ook. Dat is heel duur tegenwoordig. Hè? Want alles wordt digitaal uitgebracht.
1: Ja.
0: En om dan voor die 3 films in het jaar die misschien die 70 mm rol gebruiken... Ja, dat haal je er niet uit.
1: Nee, ja. Had jij nog wat met Helene Fischer? Heb je daar nog nieuws over?
0: Nee, niet per se. Ik kwam die versie tegen. Die vond ik wel heel leuk.
1: Samen met Tom Jones, Sex Bomb.

0: Louis Armstrong zong When the Saints Go Marching In op 14 juli 1956 in New York.
1: Ja, ik verbaasd dat jij hem erin had gezet.
0: Ja, ik vind het een leuk nummer.
1: Ja, nee, ja. Is het ook. Ik heb altijd bedacht, ik moet het echt een keer gaan opschrijven, want dit het nummer is het eerste nummer wat je hoort als ik op mijn crematie. En dan ben ik ook het liefste eigenlijk als dan dit wordt ingestart, When the Saints Go Marching In. Ik weet nog niet in welke uitvoering en welk artiest dat dan ook de kist wordt binnengebracht. En het komt natuurlijk uit New Orleans. Het is ook een begrafenisliedje uit New Orleans. Meestal wordt het op het einde van de begrafenis gespeeld, onder het mom van er moet toch wat plezier gemaakt worden. Laten we het leven vieren.
0: Ja, ja. Nee, ja, zo had ik er nog nooit naar geluisterd eigenlijk. Nee,
1: bij deze dan leer je nog een keer wat. Over leren gesproken, ik ga dadelijk, ja, echt een van de leukste country nummers die er is. Een soort parodie op een country nummer heb ik dadelijk voor je klaarstaan. Dat na 5 uur, want met een schuin oog zit ik op de klok te kijken. Ik zie dat het inmiddels bijna 5 uur is. Het journaal van 5 uur gaat eraan komen. Dan zijn we snel terug. Dit komt ook van jou.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik heb niet zoveel mensen, maar dat maakt niet uit.
0: Nou,
1: de oude nummers vind ik wel leuk.
0: En dit is ook oud nummer.
1: Dat is zeg maar dan. Dan moet ik even goed gaan luisteren. We gaan eruit met
0: U2 en Bullet the Blue Sky.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de 4e keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al 3 keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: vond deze wel heel erg toepasselijk om mee te beginnen. Omdat het aan het regenen was. Goedemiddag, welkom terug.
1: Ja, goedemiddag, welkom terug bij het tweede en middelste uurtje van aflevering 43 van Lang Leven Live.
0: Ja, Niels Sedeka uit 1977, alweer Laughter in the Rain. Lekker veel muziek voor je klaarstaan dit uurtje. Ik denk dat we daar dadelijk aan toekomen. Het leukste country nummer wat ik tot nu toe ben tegengekomen. Ja, ik heb het alweer klaarstaan, ga ik je vertellen. Maar eerst even... ik kon toen straks niet kiezen, want ik had zin in Oh Pretty Woman. Maar dan de uitvoering van Gary Moore. Mm-hmm. Het is toch anders dan die Pretty Woman van Roy Orbison.
1: Ja, dat klopt.
0: En toen kwam ik hem tegen van Joe Bonamassa of van Gary Moore. En toen eerst zat ik te twijfelen en denk ik, zou ik Joe Bonamassa pakken? Maar blij dat ik het niet heb gedaan, want jij komt al eens met Joe Bonamassa.
1: Ja, die kwam ik tegen, daar had ik ook zin in.
0: Ja, heb ik zo voor je klaarstaan. Eerst Gary Moore, dus Oh Pretty Woman.
2: Welcome to the Pringle Auditorium. This is called Pretty Woman.

0: Nee, ja, ik was toen net aan het twijfelen tussen John Bonamassa of niet. En jij had hem al erin gezet.
1: Ja, Curtain Call. Die hoorde je net.
0: Live at the Hollywood Bowl met orchestra. En dat hoor je er ook aan tussen. Staat het op je lijstje? Om naar die plek een keer op vakantie te gaan. Ik heb een keer een collega hier gehad waarmee ik die mij ingewerkt heeft, zeg maar.
1: Mm.
0: Dat is alweer als bijna 20 jaar geleden. En ik had toen microfoonvrees. Ik durfde toen nog niet zo te praten tegen de microfoon. Kun je je niks meer bij voorstellen. Maar toen, oh, en toen mocht ik, kom even niet meer op zijn naam, mocht ik bij hem erbij gaan zitten. En dat was een heel leuk programma. Schemerzone heette dat. De muziek die je normaal nooit hoort op de radio. De speciale uitvoeringen, lange platen, noem het maar op. Moeten we binnenkort ook nog een keer wat van draaien. Die Manga de Os heb ik dan leren kennen. Dat is de Spaanse... kom even niet meer op de naam. Ik heb hier wat laten horen.
1: Ja, dat klopt. Ik weet wie je bedoelt.
0: Dream Theater. Zeg maar dan in Spaans. En... dat was wel leuk. Hij is op een gegeven moment 4 weken op vakantie gegaan. En hij is toen onder andere ook in Laos en in Cambodja is hij geweest.
1: Oké. Okay.
0: En toen heeft hij dus ook plaatselijke muziek van die landen meegenomen. En dat is ook gewoon rockmuziek wat je hebt en dat soort dingen. En noem het maar op. En dat was wel leuk. We konden dus totaal niet lezen wat erop staat. En nu maak je een fotootje en dan heb je Google Translate. We konden totaal niet lezen wat erop stond. Maar het was wel leuke muziek. Maar staat er nog op je lijstje om daar ooit een keer naartoe te gaan?
1: Nee, niet zozeer. Cambodja. Trekt jou dat?
0: Ja en nee. Er zijn nog heel veel andere landen die ik nog wel wil zien en wil doen. Maar ja.
1: Kijk, als iemand tegen mij zegt, ga je mee naar Cambodja? Dan sla ik het niet af.
0: Ja.
1: Maar ik zou er niet zo heel snel zelf naartoe gaan.
0: Ja, weet je, dat kijk, ik kan mijn geld maar 1 keer uitgeven. Dus er staan allemaal andere landen. Maar als ik morgen bijvoorbeeld een leuke prijs win en, of een leuke erfenis krijg. En ik ga rondreizen, ja dan, why not?
1: Ja, dat,
0: ja snap je? Ja. Dus Vietnam staat bijvoorbeeld wel op een lijstje. Ja, als je dan daar toch in de buurt bent.
1: Ja, kun je het er net zo goed mee pakken, toch?
0: Wat hebben we klaarstaan?
1: Cambodja van Kim Wilde.

0: ik vind deze uitvoering zo leuk. Jij was een beetje verbaasd aan het kijken, hè, toen je me tegenkwam.
1: Ja, ik had hem niet heel snel bij jou verwacht.
0: Nee, maar dat is Lady Lynn, hoorde je. En Oh Ja Lele. En dat komt dan weer uit Liefde uit de... dat komt dan live uit Liefde voor Muziek. En dat is de Belgische tegenhanger. Volgens mij bestaan ze langer als... Slimste, nee.
1: Beste zangers.
0: Beste zangers. Volgens mij was dit zelfs er eerder van. En Lady Lynn, die heb ik ooit een keer leren kennen. Met een liedje. Zij heeft een hele mooie uitvoering van I Don't Wanna Dance van Eddie Grant.
1: Oh ja.
0: Ja. En ja, nee, laten we het daar maar even op houden. Album van de week, heb je nog wat te vertellen? Of zeg je nee, draai maar.
1: Jij hebt gekozen voor Sweet Caroline. Dat was eigenlijk wel te verwachten. Ja, maar wist je dat Neil Diamond hem een keer heeft aangepast?
0: Oh nee, wist ik niet.
1: Toen het corona was in 2020, toen heeft hij hem aangepast. De regel hands touching hands.
0: Oh ja.
1: Dat werd toen hands washing hands.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ja, ja. Nee, ja, leuk. Ja, nee, humor. Vind ik dan wel weer leuk.
1: Ja, dat vind ik ook wel weer leuk. Nou, kondig hem maar aan.
0: Sweet Caroline en ja, de hoe noem je dat? De reprise hebben we er ook nog even achteraan gedaan.
1: Ja.

0: Ze zijn dus nu ook op de Champs-Élysées. Normaal gesproken was het altijd een sprint. Het officiële wereldkampioen sprinten. Maar sinds vorig jaar heeft de organisatie besloten om een rondje over Montmartre te doen. En dan gaan ze de hellingen daarop. En vandaag is de kans voor Mathieu van der Poel om te gaan winnen. Omdat dan de sprinters, ja, die kunnen dat dan weer niet aan. Etappe is ingekort omdat er bosbranden zijn in Frankrijk. En heel veel politieagenten zijn nodig bij het bestrijden van de bosbranden. Dus hij is wel ingekort. Dus ze starten nu ook in Parijs. Normaal starten ze dan in een voorstadje van Parijs. En die starten ze in Parijs. En dat is nog maar 89 kilometer. En ik zag ze net met de bussen rijden. En ze ziet de renners dan klaarmaken. En ik dacht, ach, laten we dan nog wat Frans draaien. Want dat doen we veel te weinig. Een Belgisch waar, Michel Fourgain. In mijn reguliere programma heb ik de 200 beste country nummers die er zijn. En ik kwam dit liedje tegen. En ik denk, ach, ik vind hem zo leuk. En
1: op welke plek staat hij in de lijst?
0: 160.
1: 160.
0: Zeg ik uit mijn hoofd.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Ja, nee, ja, je vraagt me ook wat, hè? Ik kan je dat heel snel na gaan kijken.
1: Ja, jij zegt, ik heb hem uit een lijstje gehaald met die ranking. Ja, dan ben ik benieuwd op welke plek
0: die staat. Dan ga ik er ook nakijken voor je. Wat zei ik? Ik zei 160, hè? Kijken of mijn geheugen nog steeds zo werkt. Ik heb de lijst er nou bij pakken. En hij staat op... 162... Ja, ik had het ook nog goed met 160.
1: Nou, dat vind ik
0: dan. Ja. Het komt uit 1975. David Allan Coe. You never even call me by my name. En het is een soort parodie op de country, op het country nummer. Nummer is geschreven door het nummer is geschreven door Steve Goodman en John Prine. En ze schreven het nummer nadat ze zaten in de suite van Paul Anka in het Waldorf Astoria. En volgens John Prine hebben ze eerst drankvoorraad van die suite helemaal leeggedronken. En die John Prine die had al wat op. Die is op het bed gesprongen, deed alsof hij viool speelde en riep de beroemde regel: "But you don't even to call me darling, darling." Dat was het begin van het lied. En even kijken. Prime wilde echter niet op de plaat vermeld worden, omdat hij het een grappig, niet al te serieus lied vond. Steve Goodman nam het eerst op in 1971, maar toen David Allan Coe het uitbracht in 1975, werd het een enorme hit. David Allan Coe die keek de tekst van het nummer en hij zegt van ja, eigenlijk is het nog geen country nummer. Want in een country nummer, daar hoort ook nog iets over mannen te zitten, over treinen, over vrachtwagens, over gevangenen zijn en over dronken zijn. Dat heeft hij ook aan Steve Goodman teruggeschreven. En Steve Goodman kon de grap waarderen. En schreef er nog een extra slotcomplet in, waarin al die clichés tegelijk voorkomen. En dan moet je dadelijk ook maar weer gaan luisteren over dat laatste couplet. In een absurd verhaal zitten dus alle klassieke country elementen verwerkt. En David Allan Coe die heeft ook nog, moet ik het er even bij halen, tijdens het nummer noemt David Allan Coe ook nog andere country helden, Waylon Jennings, Charlie Pride, Merle Haggard. Hij doet daarbij subtiele stemimitaties van deze zangers. Dat valt niet direct op, maar dan moet je maar eens goed luisteren. Ik weet niet of dat de liveplaat ook zo is, maar in de echte plaat doet dat ook. En hij haalt dadelijk ook nog Steve Goodman terug. Dus in het lied. En ik weet niet of dat in de live uitvoering ook is. Ik denk het wel. Dan gaat hij dus ook op een gegeven moment zeggen: ja, mijn goede vriend Steve Goodman heeft het lied geschreven. Maar ik vond dat het nog geen country nummer is. En hij heeft het extra couplet erbij gedaan. En dat laatste couplet, ja, ik moet er nog steeds om lachen. Kom maar luisteren. Oordeel zelf maar. David Allan Coe. Echt, ja, dit is echt de country. Misschien wel het leukste country nummer wat ik tot nu toe tegen ben gekomen uit de lijst. You never even call me by my name. Live, uiteraard.
2: And as I look out at all you people that's here to see me tonight, sometimes it was all that I could do to keep from crying.

0: Deed hij nou een stukje M&M erachteraan?
1: Slim Shady is van M&M.
0: Ja, daarom. Ik zit even te kijken wanneer kwam dat eigenlijk. Wanneer was dat eigenlijk een hit, dat Slim Shady?
1: Eind jaren 90?
0: Ja, want het is opgenomen in 2001. En de Big Biketoberfest. Om het zo maar te zeggen. Ja, nou ja, David Allan Coe. Hey, we gaan nou naar iemand toe die heel speciaal... want het is ook alweer bijna 6 uur...

0: reclame komt eraan van 6 uur. Naar iemand die heel speciaal gitaar speelt. Ik heb namelijk Jeff Haley voor je klaarstaan. Jeff Haley, toen hij nog een jaar oud was, kreeg hij een ziekte, een zeldzame vorm van oogkanker. En om zijn leven te redden moesten zijn oog worden verwijderd, waardoor hij blind opgroeide. En op zijn derde kreeg hij zijn eerste gitaar. En in plaats van zijn gitaar normaal vast te houden, legde hij hem plat op zijn schoot. Daardoor kon hij de snaren op een heel eigen manier indrukken en optrekken, wat zorgde voor enorme bends en een heel herkenbaar geluid. Vele gitaristen hebben geprobeerd zijn techniek na te doen, maar bijna niemand krijgt hetzelfde resultaat. En zijn stijl ontstaat niet omdat hij anders wilde zijn. Hij was simpelweg de manier waarop hij als kind leerde spelen. Heb jij de film Roadhouse gezien van Patrick Swayze?
1: Jazeker.
0: Daar speelt hij ook in mee.
1: Ja, dat klopt. Die zit dan in die bar. Zit hij dan? Die is dan de huisband.
0: Ja, dat klopt. Oh ja, dus Jeff Haley kent je ook.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nee, daarom. Dus ik denk, ik hoef jou helemaal niks meer uit. Wist je dat hij zo gitaar speelde?
1: Nee, dat wist ik dan weer
0: niet. Maar ja, ik moet goed opletten. Maar waarschijnlijk zal hij dat in de film ook wel doen. Denk ik dan.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit.
0: Jeff Haley, While My Guitar Gently Weeps. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De koninklijke marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakten 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Hele goedenavond, we zijn inmiddels weer de avond ingegaan. We begonnen met Henry Mancini en de Pink Panther Team. En de man die de saxofoon solo speelde. En daar stond hij ook bij, bij deze live uitvoering. Dat was Bless Johnson. En Bless Johnson die is overleden alweer op 15 juli 2026. Hij is 94 jaar geworden. Hij was een van de grootste Amerikaanse tenorsaxofonisten. Al kennen veel mensen zijn naam niet. Hetzelfde wat we vorige week hebben gedraaid met Eddie Boo.
1: Ja,
0: Eddie Harris. Ja, je kent hem wel, maar dit is ook. Hij werd wereldberoemd door de iconische saxofoon solo in The Pink Panther uit 1963. Na zijn studiowerk trad hij ook live op met jazzbands op festivals. Maar hij staat vooral bekend als een van de beste sessiemuzikanten van zijn generatie. Hij was een veelgevraagd studiomuzikant en speelde mee op honderden opnames van artiesten als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, B.B. King en The Beach Boys en velen. Anderen. En over Ella Fitzgerald gesproken.
2: Ja, het volgende nummer. Die is niet van haar, maar ze heeft hem wel gezongen. Een heleboel mensen hebben hem gezongen. Ik weet dat jij die al een keer hebt meegenomen de hele week lang.
0: Ja,
2: als het goed is wel.
0: Ga ik nou nakijken, want dan heb ik weer in het lijstje staan.
2: Ik ben benieuwd. Volgens mij wel.
0: Nee. Ik ga hem opslaan.
2: The Girl from Ipanema.
0: Ja.
2: Die gaan wij zo luisteren. Nou, dat jij die niet hebt gehad.
0: Nee.
2: Ja, bijzonder. Ella Fitzgerald.
3: So much. I thank you. I hear you every time you click. You tell me all.

0: R.E.M. met The One I Love.
1: Dit ligt niet aan mij. Er komt een... nou ja, laat maar.
0: Ja, ik zie inderdaad ook een melding
1: voorbij. Je hebt hetzelfde
0: scherm. Ja, ik heb het scherm aan.
1: The One I Love, R.E.M. Ja, ik vind dat ze leuke liedjes hebben.
0: Ja, ik ook.
1: Heb je de aflevering al gezien waar ze R.E.M. een beetje voor de grap doen?
0: Ja, that's him in the spotlight.
1: Dat hoe heet hij alweer? Ik kom even niet meer op zijn naam.
0: Dat was op die
1: Chris.
0: Op die golfbaan was dat.
1: Chris verliefd is op die dokter, op die de kleindochter van die hele rijke man.
0: Ja, klopt.
1: Deze vind ik ook heel leuk. Die heb jij erin gezet.
0: Yes, the Four Tops. Reach out, I'll be there.
2: How about reach out, I'll be there.
3: Good enough.
2: You like to do that? People, what do you say?
3: Sure. Thank you, Scott. Thank you.

0: Dokken met Dream Warriors.
1: Zeg mij helemaal niks, dat Dokken.
0: Ik heb hem uit de film gejat. Okay. A Nightmare on Elm Street 3.
1: Ja.
0: En ik las ergens dat... wie is dat? Universal Warner Brothers. Die zijn dan weer bezig om een nieuwe film van Nightmare on Elm Street te maken.
1: Ja.
0: Maar ik kwam er eigenlijk bij omdat de regisseur van de film...
1: Ja.
0: Chuck Russell is overleden op 22 juli 2026.
1: Okay.
0: En hij heeft ook The Mask bijvoorbeeld geregisseerd.
1: Oh ja, ja. Ja, vond ik hem leuk, die film. Ja, ik ben, weet je, vroeger vond ik Jim Carrey leuk, maar ik weet niet wat ik ermee heb.
0: Ja, dat is dan de bekendste uit dat rijtje wat hij heeft gemaakt. Zeg maar.
1: We hebben laatst wel Me, Myself en Irene weer een keer teruggekeken.
0: Ja, die blijft ook wel leuk.
1: Nee, die blijft leuk. Ja. Ja, er zit ook een beetje grove humor zitten.
0: Ja,
1: wat nou alleen maar kan. Hey, ik heb het paar weken geleden heb ik ook een kerstnummer gedraaid. Ik weet echt niet meer wat daar de reden van is geweest. Ernie en Bert.
0: Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, Wim T. Schippers.
1: Ja, dat is het. En nu hadden we het album van de week. En dat is Stages Performance. En daar staat dus ook een heel kerst live. Hoe zei je dat nou?
0: Ja, de laatste CD is kerst.
1: Allemaal kerst.
0: Ja.
1: En nou zijn er collega's die vinden dat dat totaal niet kan. Dat het, ja, want het is nog geen kerstmis en het is nog dit niet en het is nog dat niet. En dan denk ik, ach ja, wat maakt het toch uit?
0: Ja,
1: ja,
0: daarom.
1: En het is nou niet zo dat ik volgende week denk, we moeten een kerstnummer draaien.
0: Nee.
1: Maar als het dan toch op het album van de week staat en we moeten er 3 nummers van uitzoeken, dan denk ik, ach ja, waarom niet, hè?
0: Ja, het is een keer wat anders. Hè? Ja. Ik bedoel, het wordt weer 40 graden volgende week. Nou, is toch leuk om een beetje aan de kou te denken.
1: Ja. Heb je die al gezien, die Family Guy? Ja, als we het toch over Family Guy hebben. Er is er eentje, ik heb hem als een van de latere seizoenen is dat. Toen hebben ze het ook over kerstmis. En toen zegt Joe op een gegeven moment, met de ideale kerst. Dit is mijn favoriete kerstnummer is dat. En dat is Life is a Highway.
0: Oh.
1: En dan begint hij, en dan zegt volgens mij Glenn Kemmer, zegt, ja, maar het is hartstikke sneeuw. Of het is een zomer. En dan hoor je Cleveland zeggen, ja, maar. Of een van die characters die zegt, ja, maar. Het merendeel met kerstmis is het helemaal niet koud. Het ligt er geen sneeuw eraan.
0: Die heb ik nog niet gehad. Ik heb wel gehad die Road to the North Pole.
1: Ja.
0: Die heb ik pas wel gehad. En dan is die kerstman overspannen. Die zit dan in die chemische fabriek daar. Die moeten heel hard werken.
1: Ja, ja, ja,
0: en Brian en Stewie die moeten dan de zooi overnemen.
1: Ja, en heb je dat? Ja, ja, ja. En heb je die nou ook gehad dat ze een race naar Mount Everest hebben?
0: Nee, die heb ik nog niet gehad.
1: Doen ze met een andere familie. Wie het eerste boven op de top van Mount Everest is of zoiets. En dan zegt Brian op een gegeven moment, ja, ik moet er even hier plassen. alle honden die ruiken dat dan. En dan zie je ergens zo'n, oh way, no way. Ja, ze zijn gewoon leuk en grappig. Van het album van de week.
0: Santa Claus is Coming to Town, Neil Diamond.
1: En dat klopt eigenlijk ook. Sorry, het klopt ook wel. Santa Claus is coming to town. We zijn alleen een paar maanden te vroeg dat hij onderweg is.
0: Ja, dat anders over een maand of 5 dan is het tweede kerstdag.
1: Ja, dat bedoel ik.

0: Ja, dat kwam ook weer tegen Carlos Santana en Buddy Miles Live. Zo heet dat album ook alweer. Uit 1972 hoorde je, nou ja, je raadt het nooit, Buddy Miles en Carlos Santana Live, Evil Ways. Ja, je lacht, maar ja, hetzelfde geld staat er een andere samenwerking
1: op. Ja, gekund, je weet het niet.
0: Ja, deze is van jou.
1: Gaan yes.
0: Ik lees verkeerd, ik heb mijn bril niet op.
1: Blondie, The Tide is High.

0: Nou. Roep die maar, wat vond u van de uitvoering?
1: Ja, ik vond een lekkere uitvoering.
0: Ja, ik vind hem heel erg dicht bij die van Elton John liggen.
1: Ja, maar toch heeft hij ook wel weer iets origineels.
0: Ja oké. Okay. Ja. Ja, ik was eigenlijk op zoek naar die van Billy Paul. Die had ik dan van de week zelf gedraaid. En ja, die vind ik dan zoveel. Die klinkt ook zoveel vrolijker. Die Rossong van hem. En er zit dan een heel mooie, soulvolle uitvoering. Maar die kon ik niet live vinden. En de stelregel is altijd nog: het moet live zijn. Ik heb nog een dikke anderhalve minuut. Wat heeft dit, wat ik je nu ga vertellen, met het volgende nummer te maken? Nou, je moet dadelijk maar even opletten. Want we gaan eruit. Dit was het ook weer voor vandaag. Bedankt voor de gezelligheid. Bedankt voor het luisteren. De Crash Test Dummies. En hij gaat dadelijk een stukje vertellen over. Hij gaat dadelijk een stukje vertellen eroverheen. En dat had iets met kaas te maken. En ik vind het dan wel zo leuk hoe hij dat dan weer vertelt. Ik kwam dit stuk tegen. Een Nederlands echtpaar hebben in 2 maanden tijd 46 Franse kaasjes gegeten. En dat zijn dan kaasjes met het Franse AOP-keurmerk. Je zou er maar moeten. Ja, 2 maanden lang. Ongeveer gemiddeld 1 kaas per dag.
1: Ja, er zijn mensen die eten elke dag een broodje kaas. En dan heb je wel 46 verschillende kazen gehad.
0: Ja, maar dat is gewoon nog gewoon kaas. Je hebt Roquefort zit ertussen, je hebt er dit, je hebt er dat. Ja. Het zal mij op een gegeven moment de neus uitkomen. Je moet toch wat te doen hebben als je met pensioen bent, hè?
1: Ja, als je dan 2 maanden kaas wil eten, ja, prima. Ja,
0: ik heb laatst ook een keer zitten uitzoeken of er al een keer iemand in Nederland alle McDonald's heeft gehad.
1: Alle McDonald's?
0: Alle McDonald's,
1: Als in alle McDonald's in Nederland?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfaren en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Een openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is coming to the end. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu gevuld met muziek voor de maand juni, zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi, hier gespeeld door muziekkapelle Brixen in Talen en de rockband Milestone.

Ja, en ik zei het al, spring is coming to the end. De tulpen, de narcissen en de krokussen zijn uit het straatbeeld verdwenen. En zo zachtjes aan komt de een na de andere rozenstruik in bloei. De tuinen en de parken die worden weer rijkelijk gevuld met die prachtige rozen. Daarom nu nog een titel over rozen op het repertoire. En u kunt die vast en zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Rijf en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zoals bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Mumma Dia Dona Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Guimarães, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadfeest van Guimarães, de stad die zij stichtte. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dankas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, ja, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty, dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eta Gunmarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George Fenton en Earth. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn website Fred Vogels. Maar nu Back to Normandy. Ja, komt-ie?

Ja, en juni is ook een maand waar ook veel vreugdevolle momenten zijn te vieren. Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vrogeland is van V. Boekhardt en hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen ik binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We are the champions, gespeeld hier door de Midwest Winds onder leiding van Peter Kleine Schaars. We are the champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Wins. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uit de grootste stad van Gelderland. Dit is Amuzant.

van RTV Apeldoorn en TV Forst Veluwezoom. Het blaasmuziekprogramma voor Havabra muziek, maar ook voor Bumische Merische en een andere muziekstijl. En dit uur vooral de Bumische Merische en ook Obekrijner muziek. En we zijn begonnen met de Schwarzwalder Müllermars, een arrangement van Steffen Burkhardt. Het werd gespeeld door die Murchtal muzikanten. En ons thema is met muziek in Schrönen. Amazant neemt u mee naar de bossen. Titels van diverse componisten, uitgevoerd door Bumische en Obekrijner muziekstijl. Wandelschoenen aan en loop met ons mee door de mooiste muzikale bossen. En met muziek in Schrönen, letterlijk met muziek de natuur in, verwijst naar het concept van een uitstapje, een feest of een muzikaal optreden, zoals een openluchtconcert van een blaasorkest in de vrije natuur. Het combineert musiceren in de openlucht met ontspanning in het groen. De uitdrukking wordt in verschillende contexten gebruikt voor lichte muziek en blaasmuziek. Het is de titel van een populaire polka voor blaasorkesten, gearrangeerd door componist Frans Gerstbrein en onder meer opgenomen door de groep Alpenbler. Historisch, dus het uitstapje in de cultuur, vooral in de 19e en vroege 20e eeuw vonden evenementen met muziek in de natuur sociale hoogtepunten voor burgerverenigingen en genootschappen. En een levensstijl? In figuurlijke zin staat de term voor gezelligheid in muzikale ochtendbijeenkomst in een biertuin of een muzikale omlijsting tijdens een picknick in de natuur. En bekende voorbeelden voor blaasmuziek, dat zijn de Sonsbeek Vlosconcerten te Arnhem, de Oranjeparkconcerten te Apeldoorn en vooral ook het Blechlawine in het Oostenrijkse Meijerhoven. Maar nu eerst met muziek in Schrönen van Frans Gerstbrein, gespeeld door Alpenblech.

De term waldlust, of simpelweg aangeduid als waldlust of walderslust, beschrijft de diepe vreugde, liefde en het verlangen die gepaard gaan met de tijd doorbrengen in natuur en het bos. Het staat voor een romantische gemoedstoestand die nauw verbonden is met de natuur en samenhangt met een behoefte aan rust, ontspanning en de beleving van het boslandschap. De term bestaat uit twee delen. Een waldler, oorspronkelijk een dialectwoord, vaak Beiers, voor de bewoners van het Beierse woud. En lust, wat staat voor vreugde, verlangen of een gevoel van welzijn dat voorkomt uit een bepaalde activiteit. Het verschijnsel omvat doorgaans de volgende aspecten. Een verbondenheid met de natuur, de diepe innerlijke rust en het geluksgevoel te midden van bomen, ver weg van de beschaving en in culturele betekenis, aangezien het woord dieper geworteld is in de Duitsstalige streekliteratuur, de wandelcultuur en de traditionele volksmuziek, zoals geïllustreerd in het bekende lied Waldeslust. Maar we luisteren nu naar Waldeslust, gespeeld door Capelle Jozef Menzel. En het is van het album Zo en Niet Anders. En Jozef Menzel vermeldt nooit componisten.

Ja, dat was dat hert van Böhmerwald. Ja. En als er ergens ook over bossen sprake is, dan is het wel in het Böhmerwald. En dan nu eerder aangekondigde Walderloes van Kapelle Jozef Menzel.

Ja, in onze achterhoek hebben we ook hele mooie bosgebieden. En de optimisten uit Breedenbroek, die gaan daar even de schaduw opzoeken met hun compositie Les Nimstini, oftewel Im Waldschatten. Compositie van Petrich Ondraschek, gespeeld dus door die optimisten uit Breedenbroek.

Ja, en toen ik bij het uitzoeken van muziek voor deze playlist de volgende titel tegenkwam, Donkere Welden, dan moest ik echt even terug naar mijn jeugd. Ik ben opgegroeid aan de rand van de postbank en mijn oudere broers en zus die zijn geboren in het Delawoud, ook de andere kant dus van de postbank. En wij zijn dan ook vroeger als kind heel veel door die bossen gewandeld. En vooral ook hoe dieper je het bos in kwam, hoe donkerder dat het werd. Ja, en dat herinnert mij dus wel aan Donkere Welden, oftewel Donkere Bossen. Hier gespeeld door een compositie van Philco en Slavko Avsenik. Gespeeld door Slavko Avsenik en die originaal Oberkrainer.

Waldvögeln is een bekend traditioneel volksliedje uit de Beierse en Boheemse woud. Ook wel bekend als Zwartvögel, mocht die vreemd gern zien. Het vertelt het verhaal van een bosvogel die graag de wereld wil verkennen. Het liedje is populair geworden in de volksmuziek. En daarna is Waldvogel of Waldvögel in het Duits Beiers een verzamelnaam voor verschillende vogelsoorten die in de bossen leven. Das Waldvögel is een compositie van Kurt Pascher, hier gespeeld door die Swabenländer muzikanten.

Hoorde u zojuist ook dat tikken iedere keer in die melodie? Ja, dat was het geluid van de specht. Want de boenspecht, dat is natuurlijk een echte bewoner van het woud. De boenspecht, polka, dat is een compositie van Hotovy. Het arrangement van Gerald Wijnkopf. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle Oberswaben.

Ja, en vele bosgebieden die worden ook bewaakt door boswachters. En ja, een boswachter heeft ook vaak een boswachtershuis. Dat is Försterhuis in Taunus van Wilco en Slavko Arsenik. Hier is beeld door Slavko Arsenik en de originaal Oberkrainer.

Ja, de amusant moest even heel snel dat boswachtershuis verlaten, want de vossenjacht kwam eraan. Of de foeksjacht, hebt u net gehoord van Roland Ripman, gespeeld door Wolfieter Vetter en Dana Blaasmuziek. Maar nu kunnen we weer terugkeren naar das Försterhaus im Tannes.

Ja, en vooral in Europa en ja, ook eigenlijk in de regenwouden is een bos eigenlijk heel belangrijk voor de houtindustrie. Daar worden dan ook vele bomen omgehakt als die een bepaalde dikte of stamdikte of hoogte hebben. En dan heb je houthakkers nodig. De Holzhackermarsch van Jozef Frans Wagner, hier gespeeld door die Tsjechen.

Ja, en waar is het mooier wandelen als in de bossen? Vooral ook als het warm weer is. Of als je de Apeldoornse Vierdaagse gaat lopen. Dan kom je ook door prachtige bossen. En ja, Apeldoorn, hartje van de Veluwe. Wij hebben hier natuurlijk heel veel mooie bosgebieden. Jozef Lang junior die neemt ons mee op Waldwanderung. Gespeeld door Wolf Vito Vetter en Deine Blasmuziek.

Ja, en in Welschen, dat is momenteel een mooie populaire polka gespeeld door blaaskapellen. En de Edelweisskapelle uit Bergen-Eik, die heeft jaren geleden al op een cd 35 jaar Edelweisskapelle de compositie in Welschen van Karel Sajek gezet. Luister naar hun in Welschen.

Ja, de notenbomen in een bos zijn ook heel belangrijk. Vooral voor de dieren, voor alle noten die in de herfst naar beneden vallen. Unter den Nussbaumen is een compositie van Kurski, gespeeld door de Berma Lush Bouvard.

In Eigenwald, dat is een compositie van Johannes Guggemos. En die wordt gespeeld door Quattro Poli.

Ja, en dan zit deze uitzending amusante blaasmuziek met vooral Bumse Merse muziek zit er alweer op. Wij danken onze technicus weer voor de inzet. En kijk op onze website amusante.info. Daar kunt u de speellijst altijd nog terugvinden een dag na de live uitzending. We hebben ook uitzending gemist op de zondagavond. En ook een uitzending op Voorste Veluwezoom, ook op de zondagavond. En ja, kijk ook op www.klankwijzer.nl/agenda. Want daar staan nog allerlei concerten vermeld. En voor de Bumische Merische blaasmuziek kijkt u op polkafest.nl. Want daar staan ook de concerten op. En op onze website amusant.info het mooie festival op 12 september... met medewerking van Juliana uit Uddel en ook Quattropoli Zoutbras uit Zuid-Tirol. Mijn naam is Riet Welgraven, samenstelling en presentatie. We gaan eruit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie

0: politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdagavond 25 juli. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazin Spirit, Mind and Music bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En Jan Rabeling zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tenslotte de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van James Last met het bekende Biscaya. Dus.

Wees niet bang eenzaamheid te ontmoeten. Het is een uitstekende mogelijkheid om bevriend te raken met jezelf. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Vrienden worden met jezelf. Wel handig om te weten wie je bent of niet. We hebben een weg af te leggen. En op dat pad komen we allemaal hindernissen tegen. Hindernissen waardoor we onszelf beter leren kennen en tevens dingen gaan afleren. Maar ook momenten van stilte en ook veel herrie om je heen. Herkenbare, pijnlijke stukken en natuurlijk ook de mooie momenten dat er weer uit zijn gekomen. En soms is het moeilijk om dan jezelf te omarmen of is het ontlopen. De weg naar binnen kent veel mogelijkheden. Die mogelijkheden worden ons aangeboden, bewust en onbewust. Leermomenten die ons naar leegtes brengen en daar ook laat voelen wat het is om eenzaamheid te gaan ervaren. Niet voor niets is het eenzaam. Eenzaamheid leert ons voelen waarom er bepaalde keuze gemaakt behoort te worden. Eenzaamheid waardoor je misschien te veel voor een ander en te weinig van jezelf gehouden hebt. En een vriendschap met jezelf weer herpakken in de liefde, respect en waarde die bij je past. Niets meer en niets minder, en daar is af en toe eenzaamheid bij nodig.

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met On Your Shore. Het artikel Tot Jezelf Komen is een liefdevol artikel van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels Vanuit de Ziel. Tot jezelf komen, ergens anders willen zijn. Zomaar op een plek waar je geheel tot jezelf kunt komen. Alleen of met gelijkgestemden. Opladen en ontladen. Het is soms lastig om in deze overprikkelende wereld je ding te doen. Je wordt meegesleept van hier naar daar en van binnen naar buiten. Overweldigend kan dit soms voelen. Als je jezelf helemaal kunt overgeven aan de rust en stilte, ergens waar de energie prettig aanvoelt, dan voel je één met de bron. Dan ben je in lijn met jezelf en jouw ziel. Maar wanneer je zo gevoelig bent voor prikkels van buitenaf, dan is het van belang dat je voor jezelf zo'n project creëert. Dat je voor jezelf mensen om je heen verzamelt waarmee je in stilte kunt zijn. Dan hoef je niet eens per se te praten of iets doen tezamen. Maar gewoon genieten van de fijne energie is al voldoende. Samen of alleen. Je bent dan onderdeel van een geheel. En jouw eigen energiepeil zal hierdoor stijgen en je kunt er weer tegenaan. Vanuit liefde voor jezelf mag jij jouw leven zo indelen dat je tijd en ruimte voor jezelf inbouwt. Want dat is een groot onderdeel van zelfliefde. Want je hebt dan de mogelijkheid om jouw hart te voelen. Jouw liefdevolle hart dat iedere seconde van de dag klopt voor jou. Je mag dan dankbaar genieten van dit gevoel. Jouw lichaam weer helemaal doorvoelen. Je kunt dan de energie voelen stromen. Ergens is er voor jou ook zo'n plek. Ga dit maar eens ontdekken en geef je dan helemaal over. En je zult merken dat je eindelijk vanuit rust en kalmte helemaal weer oplaadt. En dan kun je de hele wereld weer een beetje beter aan.

heeft geluisterd naar muziek van Mike Rowland met Lullaby. Het artikel Zoektocht is een waardevol artikel van Annelies van Reenen. Zoektocht. Ons leven is als het ware een zoektocht naar wat we nodig hebben. Naar zingeving, naar betekenis en waarde in het leven. Ieder mens geeft daar een persoonlijke invulling aan. Maar het is belangrijk dat onze behoefte voldaan wordt. Dat we onze weg vinden in het leven en ontdekken wat we wie en hoe belangrijk is voor ons. Onze intuïtie volgen draagt bij aan ons welzijn, aan onze levenskracht en ons levensgeluk. Maar soms ontbreekt het ons aan innerlijke kompas. De verbinding met onze ziel, die ons leven richting geeft. En dan zullen we ons leeg, stuurloos, overweldigd of emotioneel voelen. Maar naast onze basisbehoeften, zoals verzorging, onderdak en rust, hebben we ook liefde, aandacht, intimiteit en verbinding nodig. In ons is ook de behoefte aan groei, veranderingen, verbetering en vernieuwing aanwezig. En de behoefte om onszelf te kunnen zijn, om onszelf tot uitdrukking te kunnen brengen en onze eigen weg te gaan. Maar we hebben ook gezelschap nodig en fijne bezigheden waar we van kunnen genieten en waardoor we ons energetisch opgeladen en prettig voelen. We zoeken naar de zin en het doel van ons bestaan en worden ons daardoor bewust van wie wij wat voor anderen en de wereld kunnen betekenen. Er komen dan soms tot ontdekking dat veel wat we nodig hebben en wat zin geeft in ons leven al aanwezig is. Dat zijn zoveel redenen tot dankbaarheid.

Eerst geluisterd naar muziek van Michel Pepe met Le Jardin de Cristal. Het artikel Geluk is niet wat je dacht dat het zou zijn is een bijdrage van Bindu. Geluk is niet wat je dacht dat het zou zijn. Want het zit niet in de baan die je hebt, de diploma's die je hebt behaald of in de relaties waarvan je hoopte dat ze je compleet zouden maken. Maar het zit ook niet in de verwachting van anderen of in het kopiëren van levens die er van buiten zo goed uitzien. Langzaam ontdek je dat geluk ergens anders ligt en veel dichterbij dan je denkt. En op een dag begin je te begrijpen dat geluk te maken heeft met de weg naar binnen. Met leren luisteren naar je eigen hart. Ook wanneer dat niet altijd past bij wat anderen hopen of verwachten. Het zit in het moment waarop je stopt met jezelf te vergelijken en begint te leven vanuit wat voor jou klopt. In het accepteren van wie je vandaag bent. Niet pas wanneer alles perfect is, maar juist met alles wat nog groeit, twijfelt en verandert. Geluk ontstaat wanneer je jezelf niet langer afwijst, maar begint te dragen. En wanneer je stopt met wachten op goedkeuring en jezelf eindelijk ziet zoals je werkelijk bent. En ergens onderweg wordt iets helder. Geluk was nooit ver weg, want het zat al die tijd al in jou.

Muziek van Deuter heeft u beluisterd in Blessing. Het artikel Grenzen bewaken begint met jezelf liefhebben is een bijdrage van Henny Kandani van Waal. Grenzen bewaken begint met jezelf liefhebben. Veel mensen denken dat anderen over hun grenzen heen gaan. Maar vaak begint het al eerder. Op het moment dat wij onze eigen grens voelen en besluiten haar niet uit te spreken. Niet omdat we haar niet kennen, maar omdat we bang zijn. Bang om iemand te kwetsen. Bang om afgewezen te worden en bang dat liefde verdwijnt wanneer we nee zeggen. En dus zeggen we ja, terwijl ons hart fluistert, dit voelt niet goed. Langzaam leren we onze eigen gevoelens opzij te zetten. We passen ons aan en we blijven geven, terwijl we zelf langzaam leeg raken. Een grens is geen muur, maar een grens is een liefdevolle lijn die zegt tot hier. En vanaf hier zorg ik ook voor mezelf. Want wie werkelijk van je houdt, zal jouw grenzen niet zien als een afwijzing, maar als een uitnodiging om elkaar met respect te ontmoeten. Jezelf beschermen betekent niet dat je minder liefdevol bent. Integendeel, pas wanneer je trouw blijft aan jezelf, kun je liefde geven zonder jezelf te verliezen. Want liefde vraagt nooit dat jij jezelf opgeeft. Liefde nodigt je als ware uit om volledig jezelf te zijn.

Wederom heeft u naar muziek van Michel Pepe kunnen luisteren in zijn uitvoering van Fairy de la Nature, oftewel de magie van de natuur. En dan is daar ineens een moment dat je er echt klaar voor bent. Zo begint de bijdrage van Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. En dan is daar ineens een moment dat je er echt klaar voor bent. Je denkt niet meer voor de ander, maar alleen voor jezelf en jouw behoeften. En je maakt je niet meer druk om hoe de ander over je denkt. En je omarmt je eigen waarheid. Je geeft jezelf de liefde die je zo verdient, zonder excuses. Je kiest voor jezelf met volle overtuiging. Geloof in jezelf, want weet, als je echt iets wilt, lukt het je altijd. Want je kunt veel meer dan jezelf ooit dacht. En houd deze krachtige zin altijd in gedachten. Ik wil het, ik kan het en het lukt me.

Hij heeft geluisterd naar muziek van Reinier Lange met de bron van heling, compleet met het helende water. Het korte verhaal is een bijdrage van Rinus van Warffe. Bram zat op de steiger en gooide kleine steentjes in het water. En elke steen trok een paar kringen die langzaam verdwenen in het spiegelgladde meer. De schildkap die kwam naast hem zitten en zoals altijd zei hij eerst niets. Na een tijdje verbrak Bram de stilte. Ik begrijp er weer eens niets van. Waarvan niet? Vroeg de schildpad. Van het woord loslaten. Iedereen zegt dat je moet leren loslaten. Maar hoe laat je iets los dat echt gebeurd is? Je kunt het verleden toch niet uitwissen? Schildpad glimlachte. Nee, en gelukkig maar. Bram keek verbaasd op. Gelukkig? Jazeker, je verleden heeft je gevormd. Het heeft je verdriet gebracht, maar ook liefde. En het heeft je lessen geleerd. Waarom zou je dat willen wissen? Bram dacht na. Maar waarom zeggen mensen dan steeds dat je moet loslaten? De schildpad pakte een klein takje en trok er een lijn mee in het zand. Omdat veel mensen denken dat loslaten hetzelfde is als vergeten. Maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Hij keek Bram aan. Vergeten is iets kwijtraken, maar loslaten is ophouden, toe te staan dat het verleden bepaalt hoe jij je vandaag voelt. En die woorden bleven even tussen hun heen hangen. Bram keek opnieuw naar het water. Dus als iemand me ooit pijn heeft gedaan, dan hoef je die pijn niet iedere ochtend opnieuw uit te pakken alsof het een cadeau is, vulde de schildpad rustig aan. Ja, maar soms gebeurt dat vanzelf. Ja, dat klopt. En wat dan? Dan mag je jezelf vriendelijk herinneren aan één eenvoudige waarheid. Wat gisteren gebeurde, hoeft vandaag niet opnieuw de baas over je te zijn. Er waaide een zachte wind over het meer. De rimpeling op het water maakte plaats voor een nieuwe. Kijk eens, zei de schildpad. Het water vergeet die steen niet. Want die steen ligt nog steeds op de bodem. Maar het water blijft niet eeuwig in beweging. En op een gegeven moment wordt het weer stil. Bram keek aandachtig. Dat is eigenlijk een mooi beeld. En schildpad antwoordde: de natuur weet vaak beter hoe je moet leven dan wij. Bram glimlachte. Betekent loslaten dan dat je niets meer voelt? Integendeel. Hoe bedoel je? Want wie werkelijk heeft losgelaten, voelt vaak juist meer. Alleen niet meer vanuit verbittering, maar vanuit vrijheid. Die woorden raakte Bram. En na een lange stilte zei hij zacht: misschien heb ik al die tijd al geprobeerd mijn verleden te veranderen. Ja, dat proberen we bijna allemaal, antwoordde de schildpad. En dat kan niet. Nee, maar je kunt wel veranderen hoe je er verder mee leeft. Bram liet zijn blik over het water glijden. Dan is loslaten eigenlijk geen afscheid nemen van het verleden. Het is maar afscheid nemen van de macht die je eraan hebt gegeven. Opnieuw viel er een stilte. Geen ongemakkelijke stilte. Zo'n stilte waarin iets op zijn plaats valt. Toen stond Bram op. Hij haalde diep adem. Ik denk dat ik het begin te begrijpen. Och, dat hoeft niet in één dag, zei de schildpad. Loslaten is geen besluit dat je in één keer neemt. Het is een oefening en soms elke dag opnieuw. Bram knikte. Ze liepen samen langzaam terug naar het bos. Maar de steen lag nog steeds op de bodem van het meer. Maar het water was weer helemaal rustig. En misschien is wel het mooiste betekenis van loslaten. Niet vergeten wat er is geweest. Niet ontkennen wat pijn heeft gedaan. Maar ophouden en toe te staan dat gisteren bepaalt hoe jij je vandaag voelt. En dat is geen verlies, maar dat is vrijheid.

Muziek van Anthony Miles heeft u kunnen beluisteren in pure compassie. Het gedicht Zacht voor elkaar. Zacht voor elkaar. Niet alles wat een hart draagt is zichtbaar voor de buitenwereld. Soms schuilt de grootste moed in een strijd die niemand ziet. Een vriendelijk woord, een open hand, een beetje geduld kan meer betekenen dan je ooit zult weten. Kijk daarom met zachtheid, spreek vanuit liefde en oordeel wat minder. Want ieder mens verlangt uiteindelijk naar hetzelfde: gezien worden, begrepen worden en even mogen rusten in de warmte van een ander.

U heeft geluisterd naar Melody for Lovers, muziek van Nikos Ignatiadis. Ten slotte de wijsheid van de week. Focus je op wat licht, enerverend en gezond spannend voelt. Dat wat jouw energie geeft en plezier brengt. Zonder zwaarte of angst. Zonder dat je erna leeg en energieloos voelt. Soms moet je mensen en situaties laten gaan. En vertrouwen op je eigen intuïtie om verder te gaan. Want zonder datgene wat jouw energie kost in het leven, kun je gaan openstaan voor wat het leven juist heeft te geven. Want juist door volledig achter jouw eigen gevoel te gaan staan, zullen er nieuwe deuren voor je opengaan. En met de wijsheid van de week ga ik afscheid van u nemen. Ik doe dat met meditatieve muziek van Sid Tepperwijn met zijn Flight of Fantasy. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde, vertrouwen, licht en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. En heeft u vrouwen gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist, en klik op de programmering van zaterdag 25 juli en de tijd van 2200 tot 2300 uur. De uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was

0: tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Give Me The Night.

Een beetje letten. Nou, gewoon een uurtje fijne muziek op de zondagavond om het weekend fijn mee af te sluiten. Mijn naam is Marjolein de Recht en u mag het komende uur met mij meeluisteren naar de muziek die ik vanavond voor u heb uitgezocht. En dat zijn voornamelijk artiesten die op vrijdagavond 2025 op het North Sea Jazz Festival staan. En dan ben ik begonnen met echt een fantastische band. Ik heb het over de Amsterdam Funk Orchestra. En dat is de grootste funkband van Nederland. En zoals ze zelf zeggen, waarom een vette groove maken met 5 man als het ook met 19 kan. En de Amsterdam Funk Orchestra is een master in, u heeft al gehoord, ritmesectie is goed, de blazers staan niet stil. Het is funk maken van de 21ste eeuw, zoals ze zelf zeggen. En dat wilt u eigenlijk niet missen. Het nummer dat zij voor u speelde heette Palco. En die Latijns-Amerikaanse invloeden hebben natuurlijk te maken met de Master of Ceremony. En dan heb ik het over Lucas Figueiredo Santana. Hij komt uit Brazilië, geboren in 1993, maar alweer lange tijd in Amsterdam gevestigd. Dan gaan we door met de volgende artiest die ook op vrijdagavond te bewonderen is en vooral te beluisteren. Ik heb het over Herbie Hancock. Een Amerikaanse jazzpianist en componist. En hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste jazzmuzikanten van de tweede helft van de 20ste eeuw. En hij heeft eigenlijk een status die vergelijkbaar is met zijn mentor Miles Davis. En voor u heb ik uitgezocht Cantaloupe Island.

We gaan iets heel anders. Wij gaan naar de Queen of Hip Hop Soul. En dan heb ik het over Mary J. Blige, de Amerikaanse soulzangeres. Tevens ook actrice. En het zal, als ik me niet vergis, de derde keer worden dat ze dit jaar op North Sea staat. Ik ga draaien voor u Family Affair.

0: Wij gaan naar een nieuw project van Niels Nieborg. Een Rotterdamse muzikant, a.k.a. Arp Frike. En hij is een nieuwe samenwerking aangegaan met Rock E. Harrell en Brandon Delagrantis, als ik het goed uitspreek. En ze hebben niet alleen een bijzondere band gevormd, maar ook een uniek geluid gecreëerd. En zoals ze zelf zeggen, de chemie tussen ons is duidelijk voelbaar. En samen hebben we iets gecreëerd dat verder gaat dan muziek. Het is een familie. Met het nummer Father Father voor jullie, Arp Frike met Muriel Blijt en de Perpetual Singers.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Ja, soms kom ik hele fijne muziek tegen. En dan denk ik, nou, dat gaan we draaien. Maar dan kom ik... Ja, een artiestennaam zit daar dan aan vast. Waarvan ik denk, oké, dit ga ik proberen niet in te stikken. Ik heb het over Bnyunyi Huna. Maar ik zal het... Ja, Theo moet heel hard lachen. En ik zal het vast verkeerd uitspreken. Excuus. Ja, en deze jongeman heet eigenlijk gewoon Benjamin Ankoma. En is een Nederlandse multi-instrumentalist, muziekproducent en componist. En hij heeft 1 EP en 1 album uitgebracht inmiddels. Album heet Echoes of Prayer. Hij is 27 jaar en heeft al de Edison Pop, Soul, R&B en Funk prijs gewonnen. En dan denk je, joh... Lastige naam. ja, ik had het graag wat makkelijker uitgesproken. Hij zingt op dit nummer samen met Tallulah Rose. Zij is een 21-jarige multi-instrumentalist. Zij is geboren in een hele muzikale familie in Edinburgh, Scotland. En op 16-jarige leeftijd verhuisde zij naar Amsterdam, waar ze studeerde aan het conservatorium. En ze studeerde af in jazz saxofoon. En omdat ze opgroeide in een familie van kunstenaars, is creatieve expressie haar tweede natuur geworden. Ik heb Should Have Been You.

We gaan naar een Amerikaanse jazzfamilie. En ze worden ook wel beschouwd als de eerste jazzfamilie van Amerika. En ik heb het over de familie Marsalis. Die toch echt wel bestaat uit heel veel fijne muzikanten. Waaronder de broertjes Wynton en Branford. En ik heb vanavond iets gekozen van Branford Marsalis. Amerikaanse jazz en jazz-saxofonist en klassieke saxofonist. En op het nummer Mo Better, Better Blues speelt hij samen met Terrence Blanchard, de Amerikaanse jazz-trompetist en componist.

0: uit, jawel, Limburg. De band is in 2007 opgericht in Geleen en bestaat uit Pablo van der Poel, zijn broer Luca van der Poel en Robin Piso. Ik heb het over Diewolf en ze hebben tot heden 1 EP en 9 albums uitgebracht. En ook zij staan op de vrijdag in Rotterdam. Ga genieten van Natural Woman.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Grace Bowers is 18 jaar en werd bekend omdat ze video's plaatste op de socials, al gitaar spelend en dat tijdens de pandemie. Ze is geboren in Californië, ze woont tegenwoordig in Nashville, heeft al de nodige prijzen gewonnen, een LP uitgebracht, volgens mij heette die Wine on Venus. Vorig jaar uitgekomen, ja. Ze is bandleider van The Hodgepodge, wat zoiets betekent als, nou, gooi alles maar door elkaar. Wij draaien van het album Tell Me Why You Do That.

deed je ook een beetje denken aan Prince. Of lag dat aan mij? We kunnen ook de gitaar vervangen door de saxofoon en we hebben Candy. Maar in ieder geval dat genre. En ik ga zeker even naar ze luisteren op de vrijdagavond. We gaan door naar een wonderkind. Julian Price Leitch, een Amerikaanse gitarist, componist. En op 12-jarige leeftijd trad hij op tijdens de Grammy Awards. Dat was in 2000. 3 jaar later, op 15-jarige leeftijd, werd hij docent aan de Stanford Jazz Workshop. En in 2009 bracht hij zijn eerste debuutalbum uit, Sounding Point. En ik heb voor u D&H.

0: The Summer Wind is een nummer van een zangeres met een bijzonder stemgeluid. En haar stemgeluid wordt wel vergeleken met dat van Billie Holiday. Ik heb het over Madeline Peru.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Jackson Master. Hij heeft gespeeld met Stephen Harris, Roy Hargrove, Nicholas Payton, Billy Hart. Nou, ik kan wel even doorgaan. En in 2015 richtte hij zijn eigen kwartet op. En zo begeleidde hij Roberto Gambarini in 2016 op haar tour met zijn, samen met zijn kwartet. En verder hebben ze al meerdere keren in Europa gespeeld. En heel fijn voor u op deze zondagavond. Don't you worry about a thing.

Ja, het origineel is natuurlijk van Stevie Wonder, dat het in 1973 uitbracht op zijn album Inner Visions. En dat was toen alweer zijn 16e studioalbum. En door. Wij gaan naar Victor Ray. Geboren in Oeganda. En als je me opzoekt, dan krijg je daarbij te staan genre pop. Nou, ik denk niet over dat het puur pop is. Het is een opkomende singer-songwriter. Hij begon met optredens op straat in Newcastle. Want daar is hij toch opgegroeid. En toen hij naar Londen verhuisde om muziek te studeren, bleef

die optreden op de drukke Londense wegen, zoals Oxford Street. En daar bouwde hij eigenlijk een hele trouwe fanbase op social media. En u gaat luisteren naar Stay for a While.

We gaan naar een Braziliaans-Nederlandse zangeres. Daar gaan we mee afsluiten. Ik moet afsluiten. Verdorie, het is alweer voorbij. Niet te geloven. De tijd gaat snel. Ik kan nog veel meer weer draaien. Nou ja, u weet. Dat gaat u nog voor mij te goed houden. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat u een beetje een fijne zondagavond hebben bezorgd. Ik wens u alvast een hele mooie week toe. Ik dank Theo voor de techniek vanavond. En we sluiten af met wat ik zei. De Braziliaans-Nederlandse zangeres. Laatste editie in Den Haag stond ze er met Suco 103. Ik heb het over Lilian Vieira met het nummer Longe.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

0: stay out too long, you'll get wet.
1: Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. 3 ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.